0: FM 91.7, de andere radio. I make me fire, ching ching ching.
1: Whisper.

0: Milton Galan.
1: Inderdaad, inderdaad. Namigado in Lukufumi. Donderdagavond, bloot met lood op 91.7. We groeten aan ieder. We groeten vanuit Nikeri, Kroni, Saramaka, Wanika, Paramaribo, Para, Brokopondo, Komowena, Marowena, Sipaliwini. We groeten aan ieder, al de mensen in de buurten, de verschillende resorten, de mensen die aan het werk zitten. Toch? De mensen die momenteel op hun voor- of achterterras zitten. Zij die nu momenteel aan het werk zitten of richting huis gaan. En we weten dat wanneer die op het werk zit, dat u misschien nu earpiece op hebt. Of ja, als we met z'n drieën zijn vieren in de nachtdienst, dan zetten we even misschien onze radio en dan weer Arki. Voor de mensen die thuis zitten, achter voor terras is uw radio aan. Misschien heeft u bezoek, misschien heeft u iemand leren kennen vandaag, gisteren, een week terug, een maand terug. En dan zitten jullie en dan luisteren jullie elke donderdagavond naar Bloed met Lood. Toch? We groeten ook de mensen, dit is Masa Eboro Arki, Usabitaki, dit is Marat Lai. We groeten een ieder. Toch? We groeten een ieder. En als gewoonlijk zeggen we je, bel je moeder, vader, oma, opa, nicht, tante, buurman, buurvrouw, buurmeisje, bel ze, want vanavond live, als altijd. Toch, door dat hier drukte zijn de mensen dus misschien vergeten, maar bel ze, we geven daar ruimte. Als u thuis zit, geef ook u de ruimte als u misschien naar uw keuken gaat om iets te halen, om te drinken of te eten. En dan komt u terug als u bezoek hebt van die nieuwe vriend of vriendin. En dan gaan jullie samen luisteren. Jullie zitten op in de auto. Of misschien zitten jullie nu ergens, toch? En dan zitten jullie in de auto. Dan praten jullie over het een en het ander. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat willen we maken van ons leven? Gaan we trouwen? Of gaan we het zo even nog 1, 2, 3 jaren proberen? En daarna gaan we trouwen? Maar... misschien is de tijd al daar dat jullie van een morgen of overmorgen gaan trouwen. Maar dat werd door Arkino. Wie zijn we vergeten nog om uit te nodigen? Al dat soort van zaken. Toch, het onderwerp van vanavond is... stop. Eigenlijk is het mannen. Stop en herzie je leven. Ik herhaal. Mannen. Stop en herzie je leven. Toch? We gaan vanavond een beetje praten met die mannen, de heren. En als u de ruimte hebt, dan kunt u wederom bellen. Op het nummer 547-330. U belt, ik zet u in de uitzending. En dan is het dat u uw zegje doet. Anderen luisteren, anderen leren wat u allemaal zegt. En ook vanavond.

0: hoef je niet bang te zijn om te zeggen van dat je, hey, moet ik bellen, moet ik niet bellen. Hey, gaan de mensen mijn stem horen? Nee. U mag bellen, ik plaats je in de uitzending. En er zijn zeker mensen thuis op dit moment, of waar ze ook dan zitten. Ze leren zeker iets van wat u allemaal gezegd hebt of gaat zeggen. Toch? Koko Arkiwan Poku. Gaat u uw ding doen, belt u de mensen van u. En dan ben ik straks terug bij u met het onderwerp. Mannen, stop en herzie je leven.
1: I've been so wrong, so many times. And you know what I'm talking about. We've all been wrong a time in our life. And we all make mistakes sometimes of leaving what's good for us. I made that mistake, and now I'm trying to get back to my baby. Just running around, showing up.

0: inderdaad, let me in. Ja, nog was meer in Sip. Wat lekker. Let me in, let me in. Mannen, stop en herzie je leven. We weten dat soms als man we in een relatie zitten en de zaken die we allemaal meemaken in zo'n relatie brengen ons soms naar plekken of brengen ons soms naar een plek waar we nooit ons hadden kunnen voorstellen. En dan is het dat je misschien er van buitenuit erg sterk uitziet. Die man ziet van buiten erg sterk uit. Hij lacht. Hij doet van alles. Hij gaat naar het werk. Hij praat met mensen. En hij doet alsof alles in orde is. En ik ben er zo zeker van dat u op dit moment zeker een persoon in uw omgeving kent. Een broer of een buurman of een kennis of een oom of een opa. Van Bumati. Toch, die op dit moment, u weet het en u ziet het, u weet dat hij van binnen vecht met een bepaalde strijd. En wanneer u zo naar hem zit te kijken, een broer of een neef of een oom, een buurman, een collega, maar u weet dat hij van binnen bezig te vechten is met iets. U weet het, hij komt aan het werk. Je ziet dat hij lacht. Je ziet zelfs dat hij probeert sterk te zijn. Hij praat met een ieder en hij doet precies alsof alles in orde is. Terwijl jij als mattie, als collega, als buurman, je weet precies wat zich afspeelt in deze man zijn leven. En zoals ik het eerder gezegd heb, is dat je er zeker van bent. Maar dan, hoe doet die man, jongen? Je ziet die man gaat. Hij komt aan het werk, hij lacht. Je geeft die man een opdracht. Hij voert het uit. Maar een goede vriend van hem of een collega komt en zegt van, hé, chef of baas, Hendrik had problemen. Maar je merkt dat Hendrik of wie dan ook sterk probeert te spelen. Hij doet met alles mee. Maar diep van binnen is hij bezig een strijd te voeren. Diep van binnen is hij bezig een strijd te voeren. Diep van binnen, u momenteel, de brother of me, de neef of me, wie nog meer. U bent bezig een strijd te voeren. En u doet alsof alles goed gaat. En je weet dat wanneer we hier praten, dan praten we over man en vrouw, liefdesproblemen, alles is zo standaard, je weet dat je. U hoort onze een jingle waar het over gaat. En dan is het dat die man gaat aan het werk. die man gaat aan het werk. En mij zegt dat Nono die op dit moment er brada de, goede vrienden zijn. Je gaat aan het werk. Maar je vecht met iets. Je bent op het werk. Maar je vecht met iets. Als treed ze naar een zee. Je wilt met niemand erover praten. Je voert een bepaalde strijd binnen. En je wilt met niemand erover praten. Ik denk dat mensen misschien zullen zeggen van... Ja, maar misschien kon meneer Lood praten over, ook over die dames. Maar ik wil het specifiek hebben... Want ik weet precies dat op dit moment ook vrouwen zijn, dames zijn. Toch? Je hebt van die sterke dames die ook met zaken zo'n strijd binnen hebben. En ze proberen dat er niemand ziet wat er allemaal gebeurt met ze. Ze zijn sterk of ze proberen de sterkste spelen. Ze lachen. Van buitenuit zien ze sterker uit. En doen alsof alles in orde is. En op dit moment ben ik zeker van... Niet één, niet twee, niet drie, niet vier. Maar er zijn een zeker aantal broers... En matties... Die op dit moment... Problemen hebben thuis. En met niemand erover willen praten. En de ervaring leert ons dat niet elke man, de ervaring leert ons dat elke man moet begrijpen dat niet elke relatie het waard is om te redden. De ervaring leert ons, die broers van me daar thuis of aan het werk, de maat heeft mee, de collega's, wie nog meer, kennissen. U moet weten dat het niet waard is om elke relatie te redden. Want dat is dus de strijd die we voeren innerlijk. Om de relatie waarin we zijn, een huwelijk waarin we zijn, misschien zijn we al 4, 5, 10 jaren bij elkaar, en je probeert dat te redden, koet voor koet. Je probeert dat te redden, koet voor koet, en dagelijks, misschien in het begin, was die innerlijke strijd niet zo groot. Maar na maanden, jaren, dan wordt het steeds groter, dan neemt het toe. En je doet er alles aan om dat zaakje te redden. Alles doe je aan. En er zijn hier wat zaken die kunnen gaan spelen. Wanneer we merken dat onze vrienden, onze broers, oom, buurman, op welke manier dan ook zo'n relatie of zo'n huwelijk probeert te redden. Dan kan het gaan omdat hij samen met die vrouw dat huis waarin ze nu op dit moment wonen, dat groot huis, hij niet uit dat huis wil gaan. Of hij denkt van, hé, als ik uit dat huis ga, dan gaat er iemand erin gaan. Of als ik zeg dat ik niet meer mee wil spelen, dan wordt alles verkocht. Hij blijft daar bij die vrouw of in dat huis om de kinderen. Hij blijft daar omdat die vrouw hem zo goed seks. Hij blijft daar omdat die vrouw een heel mooi lichaam heeft. Al dat soort van zaken spelen. Al dat soort van zaken spelen waarom hij zijn relatie, zijn huwelijk, koet voor koet wil redden. U die nu momenteel thuis zit, of aan het werk, en u hoort dat lood hierover praat, misschien speelt er iets anders bij u als man. Om te zeggen van, hé, luister, ik wil mijn relatie redden. Wat dan ook er gebeurt, wat dan ook lood op de radio zegt, is uw relatie inderdaad. Ik zeg u niet wat u moet doen. Hier praten we. En u mag bellen. Misschien heeft u in zo'n probleem gezeten. En u weet, op de juiste manier heeft u dat zaakje aangepakt. Dat je nu nog steeds in een relatie zit of in een huwelijk. Waarbij ik gezegd heb vanaf het begin. Dat allemaal wat gebeurd is in een relatie of een huwelijk. Je hebt je nooit kunnen voorstellen dat je op een plek gebracht heeft dat je nooit zou willen gaan. Dat je bijna zaken gedaan hebt waarbij je later misschien spijt van zou hebben. Of misschien heb je zelf zaken gedaan en je op een bepaald moment misschien waar ik door het huis koud toe. Of ik weet niet waar dan ook. Als een kodoro om een relatie die je nog steeds wil redden. Of een huwelijk. En het heeft je op een bepaalde plaats gebracht. Waar je misschien nooit had gedacht van één. Om een vrouw of om een dame. Ik hier zou belanden. Dus vandaar het onderwerp, mannen stop en herzie je leven. Niet elke relatie is het waard om te redden. Niet elke relatie is het waard om te redden. Zoals ik eerder gezegd heb van, niet omdat je denkt van, hé, wanneer die vrouw weg is, hoe ga ik doen? Hé, wanneer die vrouw weg is met die kinderen, hoe ga ik mijn kinderen zien? En dat is het wat soms speelt. Het is misschien hard als ik het zo zeg. Dat mannen in relaties blijven of in huwelijken. Om die kinderen. Terwijl dat ding niet gaat. Problemen van hier tot kinder. Spanningen thuis. Ik weet het niet. Maar je blijft om die kinderen. Want je weet. Dat op het moment dat je weggaat, of dat die vrouw uit dat huis gaat, je jouw kinderen niet meer gaat zien. En we weten zelfs dat wanneer sommige mannen of sommige heren hun kinderen niet kunnen zien, dan wordt het een groter probleem. We weten, we kunnen erover praten, wat er allemaal gebeurd is, dat wanneer mannen hun kinderen niet kunnen zien hoe dat ding is. En dan is het dat. Wanneer je die vrouw misschien belt. Dan is het telkens of dat kind is niet in de buurt. Dat zijn nog een aan je haar, je trusu. Alle soort van zaken gebeuren. En we weten ook. Dat soms wanneer we dat zien gebeuren, dan kan je proberen voor taknang aan Mati dat hij of met die vriend te praten luister van, hé, hey, luister, ik ga zijn rustig. Misschien mag je de kinderen nu niet zien, maar er komt een tijd waarbij je kinderen gaat zien. Maar je begrijpt dat wanneer die man in zijn hoofd heeft, ik wil mijn kinderen zien, dan kan je zoveel praten. En als je dat ding niet goed aanpakt, dan loopt het uit de hand. Vandaar dat ik gezegd heb van dat heel wat zaken er spelen. Wanneer we horen dat mannen goed voor goed een relatie willen redden. Dat mannen goed voor goed een relatie willen redden. En niet nagaan of het waard is om zo'n relatie te redden. Of het waard is om zo'n relatie te redden. Van, hey, luister, als ik dat doe, hoe gaat het achteraf zijn? Als ik dit doe, gaat dat ding toch lopen? Als ik het misschien nu doe, kan het misschien zijn dat ik een relatie 1 voor 2, 3, 4 maanden, dat alles goed gaat. Maar nadien gaan we weer bergafwaarts. En ik weet het, er zijn tal van mensen op dit moment, heren, mannen, die zoveel kunnen vertellen. Daarom mag u bellen op het nummer 547-330. Dan kunt u ons vertellen. En dan kunt u ook anderen vertellen. Maar het hoeven niet alleen mannen te zijn die misschien persoonlijk dat hebben meegemaakt. Misschien bent u in een omgeving toch? En u ziet wat er allemaal gebeurd is. Wat er allemaal gedaan wordt om toch nog de relatie waarin ze zitten te redden. Om toch nog een huwelijk in waarin ze zitten te redden. En jij misschien ziet van, hey, luister, is dat waard? Is het waard om dat waarvoor die man op dit moment vecht, om door te gaan koet voor koet, omdat een man loba vrouw zodanig, omdat hij misschien vindt van, dat je, hey, luister, ik vind nooit meer zo'n mooie vrouw. Ik vind nooit meer, of ik loop nooit meer zo'n mooie vrouw tegen de lijf aan. Waar ga ik zo'n mooie vrouw vinden als deze weggaat? Ik heb zo lang achter de gezeten en de scholing wat ze nu heeft. Ik heb ervoor gezorgd dat ze zo ver is gekomen. Ik zat achter de aan van, hey, luister, studeer. Doe dit, doe zo. En vandaag de dag is het dat ik niet meer goed ben. Toch? Ik heb achter het aangezeten al dat soort van zaken spelen. Dus goed voor goed wil die man zijn relatie redden. Maar hij gaat niet na of er is niemand in zijn buurt die met hem kan praten van, luister, Mimati. Het is niet waard. Liba sani, meka liba san fa sani de. No fit ga relatie disi. Go, tik hem tjus rustig. En kijk. Froisi, go yur wan tra oso, of go tana ima, of go tana wan brada, of wan sa. Mim even een rustperiode. En dan kijk je nadien wat je doet. En ik heb het erover gehad. Dat wanneer dit soort van zaken spelen, waarbij mensen van buitenaf sterk lijken te zijn, ze gaan naar hun werk, maar op een gegeven moment komt er een moment waarbij de persoon het niet meer kan volhouden. En we zien dat ding soms heel makkelijk. Die man gaat van het werk. En hij bleef op de hoek zitten met zijn vrienden. En niemand op de hoek vraagt zichzelf af van, man, waarom blijft deze man? Die man gaat van het werk 5 uur. En hij is op de hoek met zijn uniform. Wat voor werk hij dat ook doet. En hij komt op de hoek daar. Hij is dontaktorie naar de man, 3-1-2-beri. En hij gaat pas tegen 8:30 naar huis. elke dag doet hij hetzelfde. Maar niemand op de hoek vraagt zich af. Maar, if you mop of Rocco. Ik kan qua ozo toch tegelijk toch? Het is liever dat die man op de hoek blijft zitten, want op het moment dat hij thuis gaat, is het spa-ede. Op het moment dat hij naar huis gaat, is het spa-ede. En niemand die zich de vraag stelt, van waarom is het dat hij niet naar huis gaat? Goedenavond.
1: Hallo.
0: Ja, goedenavond. Ik luister naar u.
1: Goedenavond, meneer Loos.
0: Ja.
1: Pastoor, een fijne avond voor u en de hele gezin.
0: Ja, zelf
1: en ook de luisteraars en ook leuke vrienden om u heen. Hoe gaat het met u? Is het met de gezondheid, trouwens, broer?
0: Lekker, lekker.
1: Mooi, ja. Mooi. Nou, ik heb altijd mijn arkimonie lood. En meer onderwerp, mannen moeten loslaten of mannen moeten verder gaan of dergelijke. Langa, ja, je moet met je vrienden of je broer gaan praten. Meneer Lood. Als aan dat nou aan. Dus het is een, hoe ga ik het uitleggen aan u? Het is een moeilijke onderwerp, omdat er reden waarom. Punt 1. Ik kan barwans maken. Of aan de tak, ik kan barwans maken. Want je kan niemand ten schreeuwen, dat gaat niet. Je kan met iemand gaan praten, omtrent bepaalde situatie in een relatie. Maar er is altijd een maar. Samen taki ja in een boemoei in mijn libi. Of is dat of je barado tegen dat ja maar in een boemoei in mijn libi bijeluk die vida. Hoe ga je verder? Vertel. Als je me dat kan vertellen, dan bel ik wel later terug. Want wat up is dat ook toe? Want kijk, wij mensen zijn arrogant. Wij willen luisteren en niet luisteren. Dat is ook een probleem. Maar het is een mooi onderwerp. Maar een, ja, als man zeg ik het altijd, respect heb ik altijd voor de vrouw. Want ik vind het respect niet, maar ik noem maar een vrouw. Dat is standaard. Maar een, het is een mooi onderwerp. Maar bij mij gaat het erom, hoe ga je het overbrengen naar jouw broer of jouw neef of je mattie? Want ik moet het tegen dat ik een boemoei in mijn libi. Dan hoe verder?
0: Ja, ja.
1: Ik
0: dus
1: luister verder.
0: Ja, oké. Okay, brada.
1: Ja.
0: Lekker. Oké. Okay, deze man heeft inderdaad iets goed gezegd. Want dat is wat wij vaak genoeg horen. Leap me of me af van oplossing ik ba. Maar wanneer je misschien zit 2-3 dagen een week nadien, dan zie je dat die man geen oplossing heeft. Die man blijft in de situatie waarin hij zich bevindt. Dus ik begrijp die meneer. Maar we moeten blijven praten. Daarom ben ik begonnen van mannen. Ik. Dus wat ik vanavond breng is dat we, laten we even een punt erachter zetten. Punt. In vorige uitzendingen heb ik gezegd van we hebben het dat we vaak genoeg praten over onze meisjes. We moeten onze meisjes vertellen hoe ze met moeten doen, hoe ze dat moeten doen, hoe ze zo moeten doen. En we denken dat die jongens gewoon moeten opgroeien. Ik heb eerder hier gezegd in programma's dat we ook moeten gaan praten met onze jongens. En wanneer we dat doen vanaf het begin zoals we praten met onze meisjes, dan gaan we hebben dat wanneer dit soort van vraagstukken komen, dat onze jongens al bewust zijn om tegen zichzelf te zeggen van zoals mijn onderwerp is, ik moet stoppen. Ik moet stoppen waarmee ik nu bezig ben. Ik moet stoppen, want ik zie dat waarmee ik nu bezig ben niet goed is voor mij. Een relatie in Sami's donono de. Mim stop. Ik moet stoppen en ik moet mijn leven herzien. We moeten, ik begrijp die manier wanneer hij zegt van ja, maar inom een bemoei in mijn libi. En zo breed, zo smal. Ja, om een tak naar een vrouw dat wij weer door. Inderdaad, we kan een tak naar een vrouw. Maar we zien ook dat onze broer of onze neef, wanneer ze dat gezegd hebben, misschien de eerste 2 maanden het goed gaat, Maar we zien weer dat het weer bergafwaarts gaat. Dan moeten we blijven praten. Maar wanneer we dit vanaf jongs af, uw zoon, die nu thuis is, zoals u met uw dochter praat, van dat ze geen nonsens van mannen moeten nemen, precies zo moeten we ook praten met onze jongens. Precies zo moeten we praten met onze jongens, dat wanneer ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben, en wanneer we met ze praten en ze aangeven vanaf ze jong zijn, van luister, niet elke relatie is waard om ervoor te strijden. Niet elke relatie is waard om te willen redden. Dat een man door een bepaalde leeftijd en hij ziet dat zaken verkeerd gaan, dan te ipinapina tegen man taki brada libasan po deren, want is dat kan niet go. Dan is hij inderdaad in staat, zelfs in staat om te zeggen van inderdaad, hé, laat me dit ding stoppen hoor. Laat me dit ding stoppen en laat me mijn leven anders gaan inrichten. Toch? En het is dat soms mannen vasthouden omdat ze geloven dat wanneer ze weggaan, dat wanneer ze vertrekken uit een relatie, dat ze gefaald hebben. Nee, je hebt niet gefaald. Je hebt niet gefaald als man. Je hebt niet gefaald als jonge heer. Wanneer je je best hebt gedaan en je merkt van dat het niet goed gaat, en het moment daar gekomen is om te zeggen van luister, ik wil niet meer, of ik ga niet meer met dit ding in het leven, of laat die vrouw maar gaan, of ik ga dat huis eruit, ik laat dat huis voor die vrouw en de kinderen, ik zal mijn kinderen achteraf bezoeken. Die vrouw is een mooie vrouw. Ik zal een mooiere vrouw vinden. Ik heb achter de gezeten dat wat ze vandaag nu is. Misschien heeft ze nu de bachelor of de master. Geen nood. Ik vind wel een ander en ik zal achter die ook aanzitten. Toch? Je abi, dat je misschien de eerste keer die man zegt. Hey, brada libasani mama taktaki e ino bemoei in mijn libi. Maar misschien lukt het niet bij jou, misschien lukt het bij iemand anders. Maar zoals ik gezegd heb, terugkomen, dat we zien dat wanneer die man van het werk is, dat hij op de hoek komt zitten en dat hij daar tot 7:30 zit en daarna gaat hij naar huis. Want wanneer hij thuis aankomt is het baden en slapen, omdat hij niet aan kan naar een situatie naar Ossosee. Precies zo wil ik aan oom of tante vanavond vertellen. Oom, Hendrik of Jacobus, tamo of roko tante. Alade ei stop na tante. Ano lo balop tante so herre. Tante eiko yep tante e krima jari tamo of roko. Da paste neti egua oso. En dat tante me tegi you vanavond. Ano alop tante so. De situatie thuis is knijpend. Dus wat doet hij? Hij komt van het werk en dan stopt hij bij tante. Want naar huis gaan, de sfeer thuis is niet goed. Dus tante, ik wil aan u vragen dat u vanavond, na vanavond, wanneer hij op bezoek gekomen is na het werk, don't tak nang in. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Goedenavond.
2: Even laat mijn radio een beetje minder luid zetten.
0: Jawel.
2: Ja, meneer Loots.
0: Ja.
2: Goedenavond.
0: Nogmaals,
2: luisteraars, goedenavond. Luister, weer een onderwerp.
0: Ja.
2: Maar, nu had je tegenovergestelde voor, zei je dat grappen. Weet je wat, amang, het laat je weg. Omdat dat normaal een situatie naar Oso.
0: Ja.
2: Right? Maar ja, teman baka, di mana nga situasi, pamanu sabi sa epsa Je begrijpt?
0: Mm-hmm.
2: Dus dat man de. Maar dan wat boende. Wanneer tegen je een neef. Dat bij haar transmissie tegen je. Op je ei. Je begrijpt?
0: Ja. Yeah.
2: Dan. Oh nee, brief die wat dat kan ook aan. Maar maak eens alle informatie. Dat maakt dat is goed. Dat is al goed. Dat is al goed. Maar man heeft twijfel wat een man verwacht dat hij wat. Een gezin naar seksies, man, vrouw, vier meisjes, 18, 16, 14, 12. Dus amang, tijdens mijn moto als korokong, we zijn gezamenlijk, alles wat we doen gezamenlijk. Dus amang, nee, briebi zijn niet tegen dat ik bij je broeder trouw watra, je zou bij toch tien op de. Zo, daar man guaroko, maar amang kon nou zo baka.
0: Ja.
2: En precies mee juru, half tien, dama wakakong, in de jari, zonder of des ma sabi sande na oso, a vrouw, nanga en buitenman.
0: Mm.
2: Ja, mm-hmm. Dus dan gegeven moment dama opodoro, o nama oso toga manome ki bari, mama opodoro, ko vrub vrub vrub, ama gosi des ma de nak, in akamra pe enang en vrouw e sribi. Mm-hmm. Dames door de katholieke taxan. Dan is hij die zie. Destijds dat er meer. Ama bruya. Ama alom, ama also mama no mango attaken na pinadoro.
0: Ja.
2: Ik verstaan. Dat je het no bruya jongen. No bruya. Is up me talk. Maar dat kan je misabia. Dat oké mooi zo. De very crossy.
0: Ik
2: verstaan. Maar no good. Dat je go me kwam poeken. Dat je je man kerries. Go sa yo de deara.
0: Ja.
2: Ik verstaan. Dat kel nou, iba ma me kama weren krosi. Dat ma weren krosi, dat man aksa ma tak, iap moni drapa yu, ayang tak ya, ma tak i, koluku dama harmoni dama tak luku awang kolu, aksendat na papira kolu tak, iya ma pa,
0: iya.
2: Dama tak jafro weng. Dem te gafro tak luku, me giap a akolu disi, mana pay mi pay yu. Ik verstaan, dat is een vrouw aan en een vrouw moet steken, want een vrouw heeft je nog teken, dan mama moeilijk heet
0: ja.
2: Ik verstaan. Dan, een jongen begint een baby, dan man doet apis dat hij. Ik verstaan. Maar dat ook goed, dat is geen ding, dat kan naar geen toch. Dat je in haar doorlees, dat man naar geen fascinatie doorlees, dat je een tap, een koti. Dat man dat je aan mijn naki baan naar jou, dat je is aan mijn toch. Dat man goed. Maar dat je er maar die ogen, je wakker naar poort, wat je kon, dat bakabaka jari, jompo kon, wat als dat hoor je taki. Dus je wakker naar poort, met alles maar je taki ogen. Je verstaat toch? Wat dus maar, met shidama egwa also, akeleka also, je verstaat, maar is dat van biti de inastrati, alles maar aandag getrouwen.
0: Ja.
2: Wist de net dat kan de serefie, maar aandag ede. Bakayar sing nangara de soso bakas kotu e pip.
0: Ila mar.
2: Ya, dam nerda amangu amai bruru de ede amangu astrati. Dama tege fro in osetaki wajewane lincha. Mino dui noti. Ma moasa mo begi. No mek de chis sabi. Tak na soan sani. Iversta en noit moro imus dueng. Da olanga ye duasan disik badang. Ale je tak na foto amata yele. Yele. You understand? Mami no do not you no make the cheese sabi and no do more a young and no more ami was going but I can call me also.
0: Yeah.
2: So did of fadong.
0: Yeah, yeah.
2: That's a time afro tak abolu moi tak and no do more. That's a kill do. That can take the jima holu no samangi. Da jama holu too.
0: Yeah.
2: That is one ya break thing.
0: Yeah.
2: Dat kele potas kele tapat tefra ondra a bloemen paas.
0: Ja.
2: Dat is teken toch. Maar dat je nou wat idee.
0: Ja.
2: Dat is sanatori.
0: Ja.
2: Maar bij die meisje. Die heb je stoot het bonte. Bobby Spang en Gaskoro en Eleri.
0: Ja.
2: Je verstaan. Dus heb je keken tap zaken tak maar poeseide. Dus als aan dat is in de plaats. Dat aksem maar. Dat massa tegen taki. Tem asi pone pai pota a monita patafra.
0: You understand? Yeah.
2: Da optimization of this 12 year. You can look at or madat is herap. dat accept pataki mesie pot toa akel drape waarvoor dat passa tegen taki dat moro nyang koina oso da wanta teve nya an tafel da moni ne o man ker uno so langa wan kele de tapata fra pot vi accione sabi la chite katori ma te des ma de chi do on the link de chete katori
3: i
2: versato da biji wan sa tegen taki khulu papa ni to or wate teve nya ine chi tak mama de stel altijd mama bere be abwa sani tak na to mama altijd mama stel. Mm-hmm. Waarom is mama zo plotseling stil?
3: Ja.
2: Die wordt daar zijn kontang. Ama meka sana nga vrouw siksi mo langa. Dat zijn bigi wera vrouw ede.
3: Ja.
2: Bigi vrienden ede. Na psychiater. Eén psychiater uit. Die wordt daar. Uiteindelijk. Is dat dat vrouw dat low, kon low. Zodanig dat die kon dede nga her gekte in me ede san teking. Samsa drape. Gewetens vroeging. I verstaan?
3: Ja.
2: So we to suruhen meki afro kon tika sa sona tap e ati de ta sa roko de senior bot ala ala sana in se drape. I verstaan? Meki tirena de luku we taksani taki mangeta weg ama wan forkom werede.
3: Precies.
2: Ma sote amana ano atra presif gode se pama me trobi wat amande na afro oso mama abitina na afro.
3: Ja.
2: En asa hebi jama tak mame froisi gua mi manoso mega mi brada.
3: Sito.
2: I verstaan?
3: Ya.
2: Yeah. Amano wa te kashe nati. Yatra waf de mambaka. Amang ko na me tak yongu. Tam na next ma isabi me go yura hotel. Yeah. Tam me go tane hotel. Ma amana zep te fuk chinde. Let them chinge later on their top.
3: Yeah, I verstaan?
2: Zeker. Then we will be in it made a suma fout of suma no fout. Isabi. Ma ten embrace dat ek ko in wa gesem. Ik heb boe voor ferry die neemt ching. Boe voor ferry weer de zijn die neemt ching. Ik ga naar boete. A toer is aan mij tegen dat vrouw kon dit.
3: Ja.
2: Dat bij die meisje. Dan bakadee. Dat tak in mijn papa. Ik wil graag weten waarom die schulden. Of dat schulden voor we karing.
3: Ja.
2: Op tafel steeds wanneer we bezig zijn te eten. Dat. A vrouw dit ik batok. Da ma on tegi dem chita go dem olerunu tide. Tak to de in alibi.
3: Yeah.
2: Unom dusan kruptu nga bakanti fasi. Tok? Omdati, te yu dusan bakanti fasi yo abi state thing. And dat na dati sana nga mama. Ab chita g mana udan. Da pafet perding. Sa komiti. U mama nga bay keman. Iversang. Dat daarom mek adu dati. De isap tak de chief potamanta pas kafot de kere af de chief vetaki dan na yukir umma ya de amano kon guanga pensyon na nga de sama de moro freno mana de chief te kon bigito de chief
3: gada ya maar goed we hebben geluisterd naar die meneer. Als de ruimte het bestaat, mag hij terugbellen. 547-330. Dat is het nummer waar u op kan bellen. En dan plaatsen we u in de uitzending. Kogo Arkiwa Poku. En dan zijn we straks terug bij u.
4: Hi honey, I'm home.
5: Oh, yeah?
4: What's wrong, baby?
5: There's something I need to tell you.
4: What's up?
5: It's about our son.
4: Is he all right?
5: Patrick,

0: You got no right to call me father. Het nummer van de studio is 547-330. Hoe meer u belt, hoe minder u mijn stem gaat horen. Kijk, die meneer die daarnet gebeld had en heeft gesproken. Toch, het onderwerp mannen stop energie je leven. Die meneer heeft gesproken en heeft iets verteld, gewetensvroeging. Kijk, die meneer heeft het heel anders aangepakt of Atori Samambegi. Hij heeft gezegd van nee. Ik red mijn relatie, maar ik doe het op een heel andere manier. En ik denk dat er nog meer van dit soort verhalen zijn. En het is goed dat wanneer u belt en dat u uw verhaal geeft, of misschien iemand in uw buurt die zoiets heeft meegemaakt en u belt en u ons dat vertelt, dat ook de rest die meeluistert iets eruit leert. Die meneer heeft ook gezegd, Het is misschien makkelijk gezegd van Taki E, luister, dat ding gaat niet meer. Het is niet waard om een relatie te redden. Maar toen hij is gaan zitten, hij is nagegaan en hij heeft gezien van E, luister, als ik nu zo weg kan, waar zou ik naartoe gaan? Is er misschien ruimte thuis? B. Mama of bij papa dat je terug kan gaan. Maar soms er ruimte dat net de. Dus die meneer heeft ervoor gekozen om te blijven en dat zaakje op een bepaalde manier aan te pakken. Terugkomend wat ik eerder gezegd heb, is van dat misschien om ons heen wij mensen zien die van buitenaf sterk zijn en ze lachen. Zoals ik dat eerder gezegd heb van tante Ghana, dat hun vriend die elke dag na het werk, hij thuis bij tante komt en hij zogenaamd zegt van tante, ik weet dat u alleen bent. Van oom dede dan, mi passeert dat de tante wat eerder dat hij moet bevroegen, ik was dan aan tante. En dan loopt tante zo om te zeggen van hey, na het werk komt hij tot laat met tante zitten en daarna gaat hij naar huis. Tante of oom, want we hebben het ook andersom. Oom, dat neef, elke dag na het werk, hij thuis bij oom komt. Oom, ja, mikoluku oom, de bakka dat hij daarmee gwa ofzo. We hebben het ook bij moeders en vaders. Mama, papa, uw zoon die elke dag na het werk bij u stopt. Ja, dan kan het zijn dat hij zoveel om u geeft om te zeggen van even dat ik naar huis ga, dan stop ik even mama en papa. Maar het is ook goed dat u de vraag stelt, hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met die kinderen? Hoe gaat het met die vrouw? Want soms is het dat hij na het werk daar komt zitten alleen maar omdat thuis, Hoe moet ik het zeggen? Thuis er een bepaalde spanning heerst. Dus hij kiest ervoor dat wanneer hij thuis aankomt, het tijd is om te baden en te slapen. En morgenochtend weer uit huis te gaan om weer naar het werk te gaan. En we moeten niet denken als man of als jonge heer, dat wanneer we vertrekken vanuit een relatie, dat we gefaald hebben. Want ik heb het ook eerder gezegd, we moeten onze jongens gaan leren, niet wanneer ze zeggen dat ze niet meer willen. Dat ze gefaald hebben. Of dat anderen ze moeten komen zeggen van hey, je hebt gefaald in een matijna relatie, ik ben tang, ik ben doe alles aan niet. Voor dan horen relatie staan. Misschien heb je al alles gedaan toch? En je bent nagegaan, je bent gaan zitten en je bent nagegaan dat het niet waard meer is voor de relatie. We tolereren ongehoorzaamheid omdat we de goede dagen herinneren. Dat gebeurt er vaak genoeg in relaties. Je wilt je relatie redden omdat je al die tijd hebt getolereerd zaken die niet horen thuis in een relatie. Gaat u dus even na. Misschien zit u nu thuis met uw man of ja, uw vrouw. Gaat u even nu na. Misschien zit u nu thuis en alles gaat dus goed. En dat ik dit nu zeg, dan is het niet dat u ruzie moet gaan maken met die vrouw. Maar misschien zit ze naast u of misschien ligt ze naast u. Of misschien is ze nu aan het werk en ze meeluistert. Dan dit tak om met Trobi. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Loon.
0: Ja.
1: En Mike weer. Hoe gaat het met u?
0: Lekker. Bakka. Ja.
1: Nou, ik heb naar u zitten luisteren, meneer Loon.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, in een relatie is mijn mening, meneer Loon, naar de eerste naar mijn mening.
0: Nee.
1: Maar alles maar

0: afor ay wearing crossing and yeah. So I must go look at Octo now and trace if I had the Octo and the man sang the way Jaru Suta Pafro, the man no Ameka Fro Takanga no Wansma, Afro no Mahbumu in Nanga no Wansma. Omgekeerd ook, Afro no Ameka Mahbumu in Nanga no Wansma of dergelijk. Dat is ook dat Asanda fout helemaal, naar mijn mening. Asanda misschien door dat bepaalde situatie in een relatie naar Dape Asane Bigi. En me vindt dat ook maar de open. If I go, dan gaat het niet. If I go, dan gaat het niet.
1: Ja, ja.
0: En dan me vindt dat, ja, if one is you like maningere, is you fout, ik moest man dat, ja, sorry, ja, vrouwtje. Ik kom met doen aan zijn, dus een, het gaat niet meer gebeuren. Of in een relatie, zo zo trobi, dat taki, dan gaat de wan dat die af van mij naar kafro, af van vrouw, et en naar kamer, af van prite, en de, wat die de vrouw en naar die de prite, de direct.
1: Ja.
0: En naar kamer, op van prite. Dus, als dan, het hangt eraf, staan de in een relatie. Want kijk, wij als mannen, mijn grandfather, sorry. Oh, wel, de biggest van wel, beta kwasani. Jullie mannen in je chara, abagazi, na je baga. Want in praktijk, tak is alles aan gevoerd, alles mee lukuko na je. En wij als mannen, wij zijn lief. Maar we hebben ons ook toe, maar we zijn lief. Om dat reden waarom we doen best, of we in een relatie, we doen best. Maar soms als het niet gaat, dan gaat het gewoon niet, meneer Lou. Dan vind je jullie gewoon maar niet. Als je een fout is, dan is het ook een pretty, een normale pretty, maar dat ja. Als je een vrouw bouwt, dan is het op, dan is het een abibching. Dan denk je dat je een teo gwe libe. Nee, liep alles aan je, want je hebt een abibching. Je abibching aan een vrouw. Liep alles aan je. En zorg je altijd dat je bij je brede gaat abibching. En wie is een vrouw actie? Geen want je hebt een abibching. Omdat zei je. Afro gi wan eiland, a mek wan eiland gi, you lek wan ma, en da you eiland altijd imus man. Bo hoi eiland, fuchare kon goro dat a masref ma kire eiland, of a umap chisa masra gi ma kire me eiland. In ala relasi jugu jugu de ma at hang teraf, pe a problem e begin. Sana a problem. Say de a problem kon se tak umus go uit elkaar. Mijn arke monello, mijn arke programma is eigenlijk dus dat. Mijn verstaan monello, ja maar waar begint het eigenlijk? Wat is gebeurd? Zijn er een probleem? Zomaar fout, het is geen fout, zomaar ability, het is geen letty. Maar als het gaat erom, ben je een probleem biggie. Maar als man, ik vind er gewoon wederzijds respect naar elkaar toe.
1: Ja.
0: Bumaniri et atakru maniri ogwe. Dus bij een begin, dus dat nu een actie moet bij een fout, een begin eigenlijk. Dat aan mij komt dat een relatie of een huwelijk ego stuk. Dus dat is mijn vraag aan u. Dus dan luister ik verder.
1: Ja. Lekker, brada.
0: Ja.
1: Aha. Dus ja, deze meneer geeft dus aan, als aan begin. Even naar me even kijken hoor. Ja, nee, hier moet ik draaien. Inderdaad, daar hoor ik mezelf. Beter, als aan begin. Het kan van alle kanten. Toch? Wanneer ik aangeef, stop en herzie je leven. En in een heer situatie migi aan. Toch? Dat niet elke relatie waard is om te redden. Zoals ik eerder gezegd heb van, dat een probleem kan dit. Toch? Die vrouw heeft uitgelopen. Eén. Het is dat. Wat nog meer? Zaken die we in het begin, waar we goed gecommuniceerd hadden als man en vrouw. Heel wat dingen zijn gebeurd waarbij we niet meer op één lijn staan. Toch? Want het hoeft niet te zijn dat die vrouw heeft uitgelopen. Of dat die vrouw heeft uitgelopen. Het kan ook zijn dat zaken die we vanaf het begin...

0: geen afspraken die we gemaakt hebben. Nee, respect naar elkaar. En respect naar elkaar. We hebben afspraken gemaakt dat we dit gaan doen. We zo gaan bereiken. We hebben geld samen gespaard. En op een gegeven moment is het dat een van ons daaraan niet hebben gehouden. En dat een probleem ontstaat. En dan kunnen we niet meer door één deur. Dus we kunnen verschillende kanten opgaan. Waarom we zeggen van, hey, luister, we gaan niet meer. Of het heeft geen zin voor de relatie. Toch? Het heeft geen zin voor de relatie. Een waarde, in een waarde morgen om te zeggen van, hey, laat me toch doorgaan. Toch? Zaken, zoals ik gezegd heb van, we hebben zaken getolereerd. Ongehoorzaamheid. U heeft zaken getolereerd vanaf het begin. U heeft zaken getolereerd vanaf het begin, omdat u de goede dingen herinnert. De goede dingen, zoals ik eerder gezegd heb van, die vrouw heeft altijd achter je aangezeten om wat je vandaag nu bent. Een bedrijf zou richt samen op. Ze heeft achter je aangezeten en vandaag een bedrijf door een bepaalde hoogte. Maar er is geen respect meer tussen jullie en vrouw. Toch? Je hebt vaak genoeg hetzelfde gedrag. Heb je vaak genoeg getolereerd. En je denkt van dat wanneer je morgen opstaat het anders zal zijn. Heeft u dat van momenten niet gehad? Waarbij je denkt van, hey, je hebt vandaag ruzie gehad met die vrouw. Wat er ook gebeurd is. En je denkt van, hey, laten we gaan slapen, laten we erover gaan praten. En morgen zal er verandering in komen. En juist morgen zie je weer hetzelfde gebeuren. Je hebt vaak genoeg met haar gesproken over die vriendinnen die thuis komen. En je kent die vriendinnen hun achtergrond. Je weet wie ze zijn. En jullie hebben daarover gesproken van vrouwtje Libby de Sandati. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedenavond. Ja, hoe gaat het met u?
0: Lekker. Hallo. Hoort u mij? Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ik hoor u.
1: Sorry, ik dacht gewoon, een vrouw nog loopt morgen.
0: Mm-hmm.
1: En als er geen liefde in een relatie is, wat denk je dat gaat gebeuren? Daar komen dit soort verschijnselen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat een bepaalde sfeer, negatieve sfeer gaat hangen, slechte energie gaat zich vertonen. Mm-hmm. Dan jij als iemand, dan moet je technisch als zijn van, nee, dat loopt niet morgen. Dan moet je zo een relatie beëindigen. Althans, dat is mijn ziens op dit soort zaken, hoor. Ik zou niet in zo'n relatie vertoeven.
0: Ja.
1: Ik zou weggaan. Forceer staan, no, niet bij mij, niet bij zo'n leeuw als ik hoor. Mijn lange is wat graag grof spoed die vrouw nog loopt met dat motaan, ik klet, pet. Maar dat vrouw luisteren, je houdt niet meer van me. We gaan het lang verhaal kort maken.
0: Ja.
1: Ik neem mijn bussen en ik ben weg.
0: Ja.
1: Korte beter, midden dan het moest je bok. Iran is ook super leeuw, super.
0: Ja.
1: Dus onder de laar ben ik direct koti mopai. Nee, dat wil ik even erbij toevoegen. Natuurlijk, ik blijf doorluisteren. Hè. Misschien kan ik weer even inspelen, maar ik maak je goed door.
0: Oké, brada.
1: Yes.
0: Yes. Aha. Ja.
1: Ja, man.
0: Ja. Toch? U heeft zaken getolereerd. Wie zou dat komen, brada, midden in de OCC? Nevo, kennissen. Misschien u die op dit moment luistert. U weet wat uw broer of uw neef allemaal getolereerd heeft. Dat hij vandaag nog in zo'n relatie zit. Omdat hij denkt dat morgen het anders zal zijn. Weet u hoeveel van uw vrede heeft u opgeofferd. Omdat u bang bent om met een nieuwe relatie te beginnen. En misschien heb ik vanaf het begin gezegd toch, bij de mannen toch. Maar we weten ook vrouwen. Even we aangoma onderwerp. Weet hoeveel zaken vrouwen in relaties hebben gedaan. Alleen maar voor de goede vrede. Omdat ze bang zijn om opnieuw te beginnen. Dat de accepteer een rommel voor een man. Je accepteert een rommel voor een vrouw omdat je bang bent om opnieuw te beginnen. Omdat je bang bent dat de buren, de mensen om je heen gaan zeggen van, hè, weer een andere vriendin. Hè, weer een andere vrouw. Maar ze weten niet wat er innerlijk met je gebeurt. Ze zien je aan het werk komen. Maar dan sap zij tikkie. Ze zien je aan het werk, je lacht. Ze zien je na het werk op de hoek komen, de matifie. En ze zien dat jij het hoogste woord hebt. Alle soort verhaal je gie. Alle soort schwitori. Maar ze hebben het niet eens door. Ze hebben het niet eens door dat wat je meemaakt. Je doet alsof alles in orde is. Je zit nu op dit moment in een nachtdienst. Maar het zaken thuis zijn niet in orde. Je bent nu gedetacheerd en zaken, je weet van zaken thuis zijn niet in orde. Je weet het. Maar met wie? Je wil met niemand erover praten. En daarom heb ik gezegd, voordat we beter moeten gaan kijken om ons heen. Niet wanneer iemand lacht wil dat zeggen dat het goed gaat. Die man speelt sterk op het werk. Maar het gaat niet in een relatie, in een huwelijk. Alles wat hij heeft, heeft hij in zijn huwelijk gestopt in een relatie. Weet je hoe hard het is? Om te zeggen van, ik ga ermee kappen. Maar daarom vanavond het onderwerp. Mannen, stop. Zeg tegen jezelf vanavond. Hey, ik stop en ik herzie mijn leven. Ik stop en zaken die niet goed gaan. Laat me gewoon een punt erachter zetten. Laat me niet denken dat wanneer ik zeg van ik kan niet meer dat ik gefaald heb. Libasan dat pot de even. Word wakker. Word wakker, mannen nu op dit moment. Word wakker. Liefde moet uitdagingen brengen. Liefde moet uitdagingen brengen. Het mag niet zo zijn dat je vrede en je zelfvertrouwen, je emotionele welzijn, alles vernietigt. Doordat je denkt van dat je een relatie wil redden. Toch? Je zelfvertrouwen wat je hebt. Je ziet hoe het teniet gaat. Een emotionele welzijn. Je ziet hoe het teniet gaat. Je zit in een relatie, maar je ziet de uitdagingen die moeten zijn in een relatie. Waar liefde is, dat zie je niet. Alleen maar pijn. Alleen maar hoofdbrekerij. Alleen maar pijn, alleen maar hoofdbrekerij. Omdat je je voortdurend zorgen maakt over je partner. En als je je voortdurend zorgen moet maken over je partner, waarmee je in relatie zit of momenteel in een huwelijk, kan het toch niet goed zijn? Het kan toch niet goed zijn dat voortdurend je dat rokko je met die druk over zijn osso. U kent dat soort van mensen toch? U kent dat soort van relaties toch? Maar misschien zit u momenteel in een van die relaties zit u misschien momenteel. Je bent bang om aan het werk te gaan. Misschien heb ik nog de om mijn brada jap nog de amandina nachtdienst. Maar kan er maar wel 30 liesik bagwa osso. En alle lisa mij belgwa osso afromus leta camera. Ik ben er zeker dat je mannen nu hebt dat ze nu momenteel in de nachtdienst zitten of een man kan de taxi of wat dan ook. Ama sorta vrouw libina osso. Omdat als zelfs vertrouwen nog de er zijn geen uitdagingen overal waar die vrouw gaat moet hij met die vrouw gaan. En vertrouwen nog de, en respect nog de. En als dat soort van zaken niet zijn, dan is het niet dat je goed voor goed moet doorgaan. Toch? Je maakt je voortdurend zorgen om die vrouw die niet thuis is. Je maakt je voortdurend zorgen om je partner, die dame die je pas 2 weken hebt leren kennen. Je gaat aan het werk, maak je druk. Je zit aan het werk, je maakt je druk. Je bent even met je vrienden ergens, je maakt. Dus in plaats dat je. Zegt u mij, geef ik. 547-330. Dat je kon steeds. Steeds maak je je druk om je partner. Sami Mabotaki, de Brokawaji, de Chiraburichi. Vi meki zo druk. Om was ma di ilopso. Constant i ededen afro. Afro gaan presie, je praxeert taxa afro doet drapen. Ze is bij de moeder, je maakt je voortdurend druk. Ze is bij de. Ik geef niet waar ze is op dat moment. Al is ze thuis en jij bent overstaat, je maakt je druk om wat er thuis gebeurt. Dat hoeft het niet. Je wordt constant gemanipuleerd in een relatie PD. Je wordt constant beledigd. Je wordt ook constant gecontroleerd. Weet u dat er mannen zijn in relaties die constant worden gecontroleerd? Of denkt u dat het alleen bij vrouwen gebeurt? Die vrouw controleert die man steeds. Die man zit aan het werk. Ze belt steeds, wat doe je? Die man zit op de hoek met zijn vrienden en ze belt. Afjureren in dat ofzo. Alle soort van dingen gebeuren. Die man wordt steeds vernederd. Voor mensen, voor vrienden. En unom kote meer dat taki, unos in geval dat die. Dat waar mannen vernederd worden door vrouwen. Waar je broer vernederd wordt door je zwageres. Waar je oom vernederd wordt door je tante. Maar om die naar relatie te nou? Die kennis van je wordt vernederd door zijn vrouw. Voor mensen. En je vraagt, je stelt je de vraag zelf af. Maar dat is na zand die zie. Dat van mij dan aan mij tek de takken die zie van vrouw. Na seks boem zo. Na seks boem zo. Die man heeft eerder vrouwen gehad. Maar die seks was niet zo goed. Dus nu twijfelt hij. Dat als hij zou zeggen van ik speel niet meer mee. Waar gaat hij zo'n poes weer vinden? Waar gaat hij weer zo'n vrouw vinden die hem zo goed verwendt? Een vrouw die een vrouw die hem zo goed pijpt. Dus de Ametika vernedering. Ametika manipulatie. Alla soort sani. Toch? En ik kan u één ding zeggen. Als je al dat soort van zaken accepteert om één ding maar voor een relatie, voor behoud, een relatie of een huwelijk. Broers van me, vrienden van me, kennissen van me. Allemaal, neven van me, stop even voor een moment. Stop even voor een moment en herzie je leven. Stop even voor een moment en dat alles wat zich afspeelt momenteel binnen jouw relatie of je huwelijk, stop even. Stop even. Maak een paar passen achterwaarts. En kijk of dat wat er nu gebeurt, of het goed is. En als we merken dat er mensen om ons heen zijn, onze broers of neven, die dat niet zelfs kunnen doen. Laten we ze helpen. Laten we ze helpen en laten we niet ervan uitgaan. Misschien niet de persoon één keer gezegd, takkie ee, brada inom bemoei in mijn libi. Maar we weten ook dat brada inom bemoei in mijn libi, dan nadien dat het verkeerd gaat. Ja, na mami betak nangamang, amantak minom bemoei in mijn libi. Wees je dat het niets is dat we goed kunnen praten. Niemand wordt constant vernederd. Dan geeft het niet waar hij is. Al is hij thuis bij familieleden. Al komt die vrouw misschien aan het werk. Het maakt niet uit waar die man is, ze vernedert hem. En dan zien we dat hij misschien sterk probeert te zijn. Hij lacht erom. En dat geeft hij misschien aan. Ja, na zo'n man afrouwe tak ik ben. Na zo'n afrouwe tak ik ben aan mij. Ja, maar het ook wel zo naar mijn abasi. Ay, mijn abasi, na voespang. Je ziet duidelijk dat die vrouw. Afrouwe weer haar pantalon. Kogo argue een poko. En bakapoku, dan mag u bellen. Vrede bel. Allah is maar sabi's ding. En ieder weet wat in je relatie gebeurt. Maar nu snap ik nog de brada voor de drape. Dit soort probleem die ze tekenen. No. Maar if me bel, dat is maar oyere me. No. Dit is maar sabi's ba. Dit is maar sabi's ba, ze speelt zich af in een relatie voor jou, in een huwelijk voor jou. Dit is maar is je toch voor afroeien van iedereen toch. Dus maar is je toch voor afrouwen manipuleren toch? En iedereen in de straat ziet hoe je als man gemanipuleerd wordt door die vrouw. En ieder in de straat ziet hoe je vernederd wordt als man. Maar je bent bang om de stap te nemen. Kobe Arkapokodisi, Bloodstone met Go On and Cry.

0: Don't be ashamed to cry. Toch? Don't be ashamed to cry. Toch? Denk niet dat wanneer je vertrekt, dat je gefaald hebt. Je hebt niet gefaald. Je hebt het geprobeerd. Je hebt meerdere malen gesproken. En jullie konden geen tussenweg vinden. Dus, hey, luister, laten we uit elkaar gaan. Je hebt niet gefaald. Je hebt niet gefaald. Omdat je steeds gecontroleerd werd. Omdat je steeds vernederd werd. Omdat je steeds gemanipuleerd werd. Omdat itaki van taki luister. Ko stopasani. Dan geeft men misschien buiten aan dat je gefaald hebt. Nee. Een relatie moet je niet laten verliezen. Wanneer je in een relatie zit, mag je niet verliezen. Wanneer je in een huwelijk zit, mag je niet verliezen. Want als dat gebeurt, dan mag je één ding weten. Dat je verloren bent. Zodat dat soort van zaken zich afspelen in een relatie of een huwelijk. Dat u merkt dat u verliest. Dat betekent het dat u verloren bent. En laat me u één ding zeggen. U moet niet wachten. Als man moet u niet wachten totdat uw lichaam begint te laten zien wat je mond kon hebben gezegd. Als man moet je niet wachten tot je lichaam, hoe de pemide, dat je lichaam laat zien wat je mond had kunnen zeggen. En dat is het wat vaak genoeg gebeurt. We blijven met dat ding zitten en we zeggen niets. En op een gegeven moment dan zien mensen hoe we allemaal, hoe die man lichamelijk achteruit gaat. Omdat hij niet met mensen erover wilde praten, dan zien we, hé, ze heeft zanga ma jongen. Ze heeft zanga man. Die man gaat achteruit. Hé, hoe is hij zanga jongen? Omdat hij niet erover wilde praten. Hij wil niet met mensen erover praten. Die tante waarmee hij steeds na het werk opzocht om eerder naar huis te gaan. Hij heeft nooit de kans genomen met tante te praten of met oom. Oom Lugume stop, jabaka rokoma. Omdat Timiga osso oom, Asferna osso, Minanga Josephine, oom Asanego, oom en lezi oom, manga Josephine Taki, oom en lezi manga Gwendoline, Taki, tu driviki, meshi verbeteren, maar bakat dat hij na sem sani oom. Kan de minus op if oom kan wan tak nangeng, dan ben ik wan afspraak. Oh, naf dat meki meshi taki je stop jaso bakauroko. Luku dan tamara damo, moka ososi. Of luku, minaf kondu disi duso. Na semsan di si bepsat yoso mangi tante dan utak abren. Ma ano yu eduan sani? Mekspane di na oso. Ma kande yu eduan sani tok? Da spane di na oso dayet da ine wan go ombati te go da isabi taki afro otak wan sani. Wacht niet tot je volledig je zelfvertrouwen verliest. Als man, wacht niet totdat je volledig je zelfvertrouwen verliest. En we weten wat er kan gebeuren wanneer je zelfvertrouwen verliest. Wacht niet tot je bitter wordt als man. Wacht niet tot je hopeloos wordt als man. Usabi, wanneer dat soort van dingen gaan spelen. wanneer je als man voelt dat je geïsoleerd raakt, dan weten we precies wat er gaat gebeuren. Kies voor vrede voordat je pijn kiest voor jou. Kies voor vrede voordat pijn kiest voor jou. Niet elke relatie is waard om te redden. Kies vrede voordat pijn voor je kiest. Want als je dat niet doet, als je verbitterd raakt, dan kunnen zaken goed verkeerd gaan. En wanneer zaken goed verkeerd gaan, dan usabi, dan hoor je heel wat zaken. Deze zang is krivi, een nakranti. Of weer door het taskoto. Of weer door het vadeswen en weer door het psycholoog. Alles wat sani. Omdat je als man, je hebt gewacht totdat je jezelf vertrouwen verliest hebt. Je hebt gewacht totdat je jezelf vertrouwen verliest hebt. Ik go naka vrouw. Of ik go doan sani. Of ik pak zeer takie efane go dan moro betre. Je put wan einde naar mijn libi. En dat moeten we niet hebben. En u weet het elke keer weer hier wanneer we praten. Dan praten we over sterke relaties en sterke huwelijken. En als we dat niet kunnen hebben. En als je merkt dat dat niet kan. En als je merkt dat het niet lukt door praten, door respect. Want niet elke relatie is het waard om het te redden. Dus we praten over sterke huwelijken of sterke relaties. Als je alles gedaan hebt voor een relatie staande. Maar als je merkt dat je jouw vertrouwen, jouw zelfvertrouwen gaat verliezen. Als je merkt dat je hopeloos wordt. Kies niet voor pijn. Kies voor vrede. Als je momenteel in een relatie zit of in een huwelijk. Als je momenteel in een relatie zit, momenteel no dekan ida roko of ida oso. Misschien zitten jullie bij elkaar nu. We zijn op een achterterras. Maar jullie weten precies wat 2 dagen terug gebeurd is. Ja toch? U weet precies wat 3 dagen terug gebeurd is, wat een week terug gebeurd is. En vanavond zitten we misschien bij elkaar. We hebben over alles gesproken. Maar als je momenteel in een relatie zit die moeilijk is, asani ne go. Neem niet een beslissing. Neem niet een beslissing in woede. Als je momenteel zit in een relatie, of een huwelijk, momenteel. Misschien vanavond, zelfs in de vooravond ben je weggelopen. Toch? Want je takie je trousseau, of ik weet niet wat vanavond gebeurd is. Maar misschien op dit moment zelfs. Misschien op dit moment zelfs. Want je takie je haar, je trousseau. Gebeurt in uw relatie of uw huwelijk. Of misschien op dit moment zelfs u komt thuis. En je wordt vernederd of je wordt beledigd. Je komt nu naar binnen. Hier wat zaken worden gezegd. Neem geen beslissing op dit moment als je in woede bent. Neem geen beslissing op dit moment als je boos bent. Neem je auto. Of als er nog een kamer is. Go doe naar camera dati. Pak je auto. Rij even weg, dan laat je je kobakken. Of ga morgenochtend. Ga met iemand praten. Ga met een volwassen persoon praten. Ga met iemand praten. Waarvan je weet. Dat wanneer je met de persoon gesproken hebt, het tussen jou en de persoon blijft. if na ima of ipa of one sa of one brada, ook to one bumati. Maar neem geen beslissing op dit moment. En als je het misschien eerder hebt genomen in de avond, wacht je dit dan maar een maand in. Zoek iemand waarmee je erover kan praten. Of misschien bel die vrouw. Maar op dit moment, misschien is er ook een vrouw of vrouwen die door woede een bepaalde beslissing hebben genomen om te zeggen van luister, blijf weg. Hela soort sanitactie net. Je hebt die man of die heer vanavond zo vernederd en hem, je hebt hem weggejaagd. Maar misschien lig je nu op dat bed en je luistert naar Bloed met Lood. En je hebt gehoord dat het niet goed is dat je in woede een beslissing genomen hebt. Slaap vanavond lekker door na het programma en bel de persoon morgen. Of bel iemand morgen en praat met de persoon erover. Praat met de persoon erover en laten we gaan werken naar sterke relaties en sterke huwelijken. Mannen, stop en herzie je leven. Ik ga u groeten. Ik ga u groeten voor vanavond en ik bedank ieder die naar de studio gebeld heeft. Ik bedank ook aan ieder, allereerst maar ik borre Arki, want dat dit doe. Want we weten ook dat elke donderdagavond die Bloed met Lood familie groter wordt. Want wanneer we zo op straat zijn of in gezelschap zitten, dan vertelt hij ieder, en dan kan hij ieder me vertellen waarover ik gesproken heb. Als u aan het werk zit en u nu richting huis gaat, rijdt u voorzichtig. If you did a power rocker, do a rocker boom. Als u nu bij je schatje zit of bij je man of wie dan ook, blijft u van elkaar houden. Blijft u respect tonen naar elkaar. Maar weet u ook één ding, dat niet elke relatie waard is om te redden. Ik ga u groeten. En we horen elkaar volgende week donderdag. Goedenavond.
1: Lood met Lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

is LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: Limb Radio.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

Yes. U luistert naar Word of God via Radio Lim FM. En mijn naam is Annemarie Sanchez. Dankbaar dat de Heer mij in staat stelt elkaar weer te bemoedigen vanuit de Bijbel, die in Psalm 119 wordt genoemd een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Daarom moeten we het elke dag lezen onder leiding van de Heilige Geest. Het onderzoeken om het te kunnen toepassen in ons leven. Ik lees de Bijbel in een jaar en voor wat het Oude Testament betreft ben ik nu bij de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Bovenaan staat dat de spreuken bedoeld zijn voor jong en oud, om onder andere over wijsheid, kennis en tucht te leren. En de basis van alle wijsheid is eerbied en ontzag voor God hebben. Ik heb net hoofdstuk 6 achter de rug, waarin verschillende waarschuwingen tegen verkeerde dingen die dagelijks voorkomen. En de versen 16 tot en met 19 trekken gelijk de aandacht. Deze 6 dingen haat de Heere. Ja, 7 zijn hem een hartgrondige gruwel. Hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. Geliefde, haat is volgens Encyclo.nl een diepe emotie, een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. En ja, God heeft emoties, net als wij die hebben. We zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen, toch? Dus we hebben het niet van een vreemde. Maar zijn afkeer is niet tegen mensen. Want Jezus zegt zelf, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. 1 Johannes 4 vers 16 vertelt dat God liefde is. Hij houdt van de mens, maar is tegen het kwaad dat de mens doet. De zonde. Lobbyman, in de hele Bijbel lezen we over zonde. Wat betekent het doel missen? Hoofdstuk 3 van het eerste Bijbelboek Genesis vertelt hoe de eerste zonde kwam. In de wereld die God zeer goed had geschapen. Er zijn verschillende zonden, verkeerde dingen die we soms denken, zeggen, doen. Maar God is heilig, rechtvaardig, kan geen zonde verdragen, omdat het mensenlevens en de relatie tussen God en mens en mensen onderling vernietigt. We zouden net als God het kwaad ook moeten haten, maar de grote tegenstander zet ons juist aan om tegen Gods wil in te gaan en de medemens kwaad te doen en te haten. En omdat God van ons houdt, leert hij ons in zijn woord wat goed is en wat we vooral niet moeten doen. Terug naar Spreuken 6 vers 16 tot en met 19, zonden die God haat. Natuurlijk zijn het niet de enige zonden die we moeten nalaten, maar deze 7, staat er, zijn hem een hartgrondige gruwel. Dat is best heftig. En wat me opvalt, is dat van de 7 zonden in deze lijst er 3 gaan over onze tong. Een valse tong, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. Vals is leugenachtig, bedriegelijk. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, vinden we in de 10 geboden, Exodus 20. Niet liegen, want Spreuken 12 zegt, leugenlippen zijn de Heere een gruwel. In Spreuken 18, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie eraan toegeeft, zal de vrucht ervan eten. En wat vindt u hiervan in Spreuken 19? Beter een arme dan een leugenachtige man. Genoeg om ons wakker te schudden. In het Nieuwe Testament staan ook ernstige waarschuwingen van Jacobus, die in hoofdstuk 3 spreekt over de zonden van de tong. De tong is een klein

familielid, maar voert een hoge toon. Het is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. Een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Letterlijk gif en figuurlijk gemeen, boosaardig. Met haar loven we de Heer en Vader. En met haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Aldus apostel Jacobus. Ja, wij allen maken ons soms hieraan schuldig. Zelfs het beste paard struikelt wel eens, luidt een spreekwoord. Bijvoorbeeld onbewust kunnen we in onze boosheid iets uitflappen waar we later spijt van krijgen. Maar soms zijn we willens en wetens bezig met kwaadsprekerij. En niemand kan zeggen dat dit niet waar is. We zien het om ons heen. Wat we denken over elkaar vindt zijn weerslag in wat we zeggen over elkaar. Wat we schrijven op social media, vaak ook nog anoniem. Dingen die niet waar zijn. Wino sabafin fatori, maar trekken zomaar conclusies uit de harde woorden. En doen anderen die al genoeg leed te dragen hebben ontzettend veel pijn. Berokkenen hen schade, tasten hun goede naam aan. Daarmee plegen we een zware aanval op relaties. Het vertrouwen in een gezinsrelatie, vriendschap, huwelijk, familie, een regering, een samenleving gaat kapot en maakt plaats voor wantrouwen. Elvis Presley zingt: "We can't go on together with suspicious minds." Brada, Sisa, uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet mijn broeders en zusters niet zo zijn. Jacobus 3 vers 10. En waar hij in vers 1 en 2 op wijst, is dat leraren strenger beoordeeld worden. Dat we alle in velerlei opzicht struikelen. Wie in zijn spreken niet struikelt, is volmaakt. Maar we zijn geen volmaakte mensen. Alle hebben gezondigd en missen het doel, Gods heerlijkheid. Maar elke dag moeten we ernaar streven goede woorden over anderen uit te spreken. En het gaat echt niet vanzelf. We hebben dringend Gods hulp nodig om bewust ervoor te kiezen de waarheid te spreken. Pas als de waarheid tot ons doordringt, kunnen we van de leugen, de zonde van de tong bevrijd worden. En daarvoor hebben we Jezus, Gods Zoon, nodig. Hij was als mens wel volmaakt en nam onze schuld op zich, zodat de mensheid weer met God werd verzoend. Daarvoor zijn we hem eeuwig dank verschuldigd. En wanneer we Jezus de leiding geven over ons leven, wil hij ons hart en denken vernieuwen. Want daaruit komt het kwaad. Hoe is onze hartsgesteldheid? Laten we de Heer vragen ons hart en vooral de motieven daarvan te onderzoeken. God is liefde, de bron van alles wat goed is. Maar Satan, de grote tegenstander, is de bron van list en bedrog. Niet voor niets noemt Jezus hem in Johannes 8 een leugenaar en de vader van de leugen. Zijn werk is ruzie, onvrede stichten, relaties kapot maken. We moeten op onze hoede zijn. En mochten we met onze tong of met iets anders verkeerd hebben gedaan, mogen we naar God gaan, onze zonde belijden, vergeving vragen en het kwade nalaten. Vers 4 van Aria 85 luidt:

Maar wanneer we toch doorgaan met de zonde, heeft dat grote geestelijke gevolgen. Openbaring 21 is daarover duidelijk. Leugenaars staan ook op de lijst van mensen die het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Lobby Wang, we worden hiermee weer eraan herinnerd dat onze woorden ertoe doen. Dringt dat voldoende tot ons door? Zijn we ons ervan bewust dat de zonden van de tong een gruwel zijn in Gods ogen? Als we zeggen van God te houden, moeten we ver weg blijven van het kwaad, ook het kwaad van de tong. We mogen leven, spreken, zingen door Gods heilige adem. Laten we zijn adem niet vermorsen aan vuile taal, roddel, leugen, noem maar. Maar gebruiken om ten eerste hem te prijzen. En ten tweede onze naaste, wie die ook is, te bemoedigen, troosten, op te bouwen, liefdevol te vermanen. Kortom, te zegenen. Want dat is de betekenis van het woord. Goed spreken over de ander. Lobby Sisa, Lobby Brada, dit was Word of God via Radio Lim FM. Luister hierna nog naar het lied Guard My Tongue, O Lord. Waak over mijn lippen, Heer. Mag Hij ons zegenen, opdat wij tot een zegen voor anderen mogen zijn in woord en daad. Amen.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: The notification on LIM.
2: Wie iets kapot maakt om erachter te komen wat het is, heeft het pad der wijsheid verlaten.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Blue strikes again.

0: normal.
1: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Rustig, dikke rustig, amai drieën. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe, ai. Go.
0: Hey, tik ala san. Ugo snel, tik ala san.
1: Hey, wakti. Muku wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
0: Ja, want daar wat voel maak wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. If I be de abouwaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou, ma?
3: Spice Girls. Dog Chat.

0: FM. The notification on LIM.
1: Wie iets kapot maakt om erachter te komen wat het is, heeft het pad der wijsheid verlaten.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Lim on Peterborough. #1.
2: #1.

Zo, goedemorgen, goedemorgen. Mijn naam is Cher Hooghoot en ik wens u een prachtige ochtend toe. Ik breng jullie vandaag weer de Feel Good Vibes through Lim FM 81.7. Ja, 81.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. Mocht het zijn dat je vandaag niet goed bent, wakker geworden, nou, dan breng ik je zeker in de stemming. Ben je goed opgestaan? Kudos to you. Doe jullie voorzichtig in het verkeer. En vandaag begin ik met deze.

En je kan nooit verkeerd gaan met een heerlijke Juan Luis Guerra deze ochtend. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En deze ochtend ben ik super dankbaar dat ik nog een dag heb gezien. Ik ben super dankbaar voor het dak boven mijn hoofd, voor mijn auto, voor the simple things in life that we take for granted. Als je water kan betalen, als je SWM kan betalen, je kan EBS betalen, je kan je internet plaatsen op je telefoon. Het zijn simpele dingen dat we mostly take for granted totdat we ze niet meer hebben. Het lopen, het ademen. Pas wanneer je niet kan ademen, pas wanneer je je benen kwijt bent, dan pas ga je zien hoe kostbaar het leven eigenlijk is, hoe kostbaar je lichaam is. En daarom druk ik jullie op het hart vandaag extra, extra, extra goed om te gaan met jezelf, vooral je lichaam. Geef niet te veel als je niet meer kan. En laat het niet komen op het punt waarbij je jezelf helemaal leegzuigt om anderen van dienst te zijn. Wees jezelf eerst van dienst, dan de rest. Want you cannot pour out of an empty cup. Maar vandaag is een prachtige dag, dus we gaan lekker gezellig verder met deze van Bob Marley. En natuurlijk Missy Tongkong met die 30 Minutes of Love zo meteen.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Wie iets kapot maakt om erachter te komen wat het is, heeft het pad der wijsheid verlaten.
4: Zo, en u luistert nog steeds naar LIM FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En dat was natuurlijk super heerlijk, die love songs. Ik weet dat ik jullie terug heb gebracht naar die eerste kus, naar die lobby vieren die je hebt gehad, die vlinders in je buik. Everything, ik weet het. Maar vandaag gaan we lekker verder. Het is natuurlijk de Feel Good Friday. En het is vrijdag, het is weekend, lieve mensen. Vandaag begin ik een beetje vroeg. We gaan het nog niet onstuimig maken. Maar ik begin wel een beetje vroeg met die upbeat songs. Tot het nieuws. En na het nieuws, dan is het... Laat me het netjes houden. We gaan dan lekker los.

So, and that was jamming practice van Crossfire. En jullie weten het, wanneer ik in de studio ben, breng ik jullie altijd terug in de tijd. Nostalgisch ga je je voelen. En van nu tot het nieuws ga ik jullie lekker warm maken. We gaan die heupen lekker, weet je, wanneer je gaat, nog niet naar de gym gaat, ga je toch eerst stretchen. Je gaat opwarmen. Dus nu zijn we in die opwarming fase. En daarna gaan we lekker los. Dus ik ga jullie die sweetie van vandaag geven, die feel good vibes. Maar ik ga jullie nog niet alles geven. Na Chinzo Chinzo Kuru Savri, daar ga ik jullie het lekker geven. Maar we gaan ervan genieten. Mocht je in het verkeer zijn, rij voorzichtig. Let op jezelf, maar vooral ook op je medemens. Wees alert, hou rekening en weet die rechterbaan is om in te halen. We hebben linksverkeer. Vergeet niet om je richting te geven wanneer je moet afslaan. En wacht als je geen vooraan hebt. Hou rekening met elkaar en gebruik je verkeersfatsoen.

0: Van Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de ukondoro baka, nanga na beskopu, oftewel na odofuna de. En a beskopu ftide, dat takso. Yuno mus tek grontap sani. E vera yede. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees in het leven niet te pessimistisch. Je noemt voor de grond op Sani. En weer aan je de.
2: Tjoh,

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en ook te beluisteren via limfmc.com. We gaan nu zo zachtjes richting het nieuws. Dus u weet het, die Korusaf is nog steeds gaande en ik breng u nog steeds die feel good vibes op deze prachtige vrijdag 18 september 2026.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 18 september. Okersoep met kip en zoutvlees. Herheri met gezouten vis. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

Ja, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Ik ga zo meteen eruit. U hoort mij dan weer na het nieuws. Ik zal niet zeggen hoe laat, want soms kan het uitlopen. Maar u hoort me na het nieuws en dan gaan we lekker gezellig verder. Maar ik ga er nu nog niet uit. Ik ga nog even een paar pokus voor jullie afdraaien.

0: Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Lego.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up your BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Het is vrijdag 18 september. Tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmc.com. De regering heeft besloten de 15% loonsverhoging die per 1 september 2026 is opgenomen in de nieuwe bezoldigingsreeksen aan te houden voor leden van het kabinet als ook voor leden van de Nationale Assemblée. Het besluit is genomen tijdens de regeringsvergadering van afgelopen dinsdag naar aanleiding van de resolutie van 8 september waarin de nieuwe bezoldigingsreeksen per beroepsgroep zijn vastgesteld. De regering acht het belangrijk om hierover verder onderzoek te doen en verder te discussiëren. En in een verklaring van het kabinet staat dat in oktober 2026 opnieuw zal worden besproken of dat men opnieuw een vergadering zal zijn om dit besluit te evalueren. De uitkomst van deze evaluatie zal duidelijk en transparant worden gecommuniceerd met de samenleving, staat in de verklaring.
1: De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, ziet de aanwezigheid van Mennonieten in het land als een grote bedreiging voor de leefgemeenschappen van inheemsen. Dat stelt FITS-directeur Celine Frans tegenover Lim FM. Ze zegt dat er veel onduidelijkheid is in deze kwestie en verwacht dat de regering een duidelijk standpunt inneemt.
2: De aanwezigheid van de Mennonieten is weer de zoveelste bedreiging die een grote bedreiging is werkelijk, want ons land wordt ons afgepakt. En wij wonen er al meer dan honderden jaren binnen ons leefgebied in Suriname. En tot nu toe worden onze gebieden gekenmerkt als domeingrond. Dat wil zeggen, de staat beschikt daarover. Wij bestaan niet. Dus wat wij hebben kunnen waarnemen, ook in de media, zijn de gesprekken die zijn gevoerd met de Mennonieten. En dat ze aangeven dat ze verwachten dat ze hier kunnen blijven en hun activiteiten kunnen uitvoeren. Wij zien het gewoon als de zoveelste bedreiging om gemeenschappen, hele inheemse gemeenschappen, te verdrijven uit hun leefgebieden. En dat, daarachter kunnen we nooit staan. Dat is ons bestaan. We hebben geen andere huis. En waar wij met de overheid in dialoog zijn, want we hebben in eind augustus hebben wij recent onze resoluties overhandigd aan de president. We hebben ook de oproep gedaan om werkelijk over te gaan tot de uitvoering van de Kalinja en Lokone vonnis, waarin de staat is opgelegd om onze gebieden af te bakenen, te demarkeren en ons titel daarop te geven. Het is niet dat we nog moeten vechten voor een titel. De staat moet haar verplichting nakomen. En met zo'n ontwikkeling nu van de Mennonieten zien we dat als de zoveelste bedreiging die, waar wij ons tegenover niet kunnen. We kunnen ons niet daar tegenover verdedigen. Want zij komen met papieren. Zij komen met overeenkomsten. Wat hebben wij? Wij hebben wel een vonnis. En vanuit de zijde van de FITS zijn wij ook met de dorpen in gesprek om die juridische stappen werkelijk in te zetten. En het is gericht aan de staat, want de staat moet ons beschermen. En in deze laat de staat weer zien dat zij haar oorspronkelijke bewoners, de basis van Suriname, weer in de steek laat. En als de basis niet beschermd is, hoe verwachten wij dat de rest van de samenleving beschermd zal worden? Dus het is een diepe vraagstuk. Het gaat historisch heel ver. Al die bedreigingen en verdrijvingen van inheemse volken vanuit hun gebieden. We hebben de Saramaka-rivier, maar we merken het ook op land. Waar moeten wij dan nog terecht zijn? Waar zullen we belanden? Dus ons bestaan, we gaan ons grond nooit kunnen opgeven. We zullen daar zijn, onze kinderen zullen ook daar zijn. Maar ik weet wel dat het moeilijker zal worden voor ons. Want de staat stelt ons bloot aan andere groepen die hier naartoe komen. En er is geen enkele zekerheid voor ons. En wij willen niet gaan voor een conflict. Want we hebben, de ouderen zeggen me ook altijd, we hebben de tijd van de Binnenlandse Oorlog gekend. En het heeft ons niets goeds opgeleverd. Onze levens zijn eraan gegaan. Onze broeders, onze vaders, onze meisjes, onze vrouwen hebben hun leven moeten verliezen in zo'n strijd. En tot de dag van vandaag is die pijn te voelen. Dus wij kunnen onze gemeenschappen, we kunnen het niet permitteren om weer in zo'n situatie te belanden. Dus we willen op vreedzame manier, willen we ons recht erkend hebben. En dat blijft onze oproep. Dus vandaar dat de FIT zich echt sterk inzet om de bewustwording onder de dorpen te bevorderen. Wat zijn onze rechten? Hoe kunnen we binnen de rechtswegen onze recht zoeken? Want je kan geen recht gaan zoeken met onrechtvaardigheid. Dat gaat jouw strijd juist beknotten. We moeten recht zoeken met een rechtvaardige strijd. En dat is waarvoor de FIT staat. Dat is waarvoor de dorpshoofden gaan. Geen makkelijke strijd, maar we moeten daarvoor bereid zijn om met elkaar aan tafel te kunnen zitten. Om met elkaar op een vredig proces in gesprek te zijn met elkaar. Maar ik mag u eerlijk zeggen, het is niet makkelijk. De escalatie kan zo op een dag gebeuren. Maar we weten ook welke prijs we hebben betaald in het verleden dat het zo is uitgemond. En dat willen we niet meer. Dus we doen het goed aan samen met onze medebroeders en zusters in Suriname om op een respectvolle manier en een vreedzame manier te werken aan rechtvaardigheid. Ja, richting de inheemse volken. En natuurlijk ook de rest van Suriname.
1: Aldus Celine Frans en zij is de directeur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. Ze stelt dat de aanwezigheid van Mennonieten in Suriname een bedreiging vormt voor inheemse leefgemeenschappen in het achterland.
0: Lim FM sprak de voorzitter van de bond bij het Academisch Ziekenhuis.

0: professioneel, denk ik dat wel voor een deel gereduceerd zal worden.
1: Ik heb gisteren begrepen uit gesprekken met mensen dat dit besluit van de regering zal bijdragen aan wat rust binnen de sector. Wat kunt u met ons delen hierover?
0: Natuurlijk. De mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk, dat weten we allemaal. En als we kijken naar de essentiële diensten, is de zorg de enigste dienst die tot op dit moment nog in feite nog niet een eigen loonreeks had. En dat wilden de mensen graag hebben. De mensen verdienen het ook. De mensen gaan beter verdienen met deze loonreeks. Dus er zal op dat gebied wel wat rust in de zorg zijn, ja. Ja. Dat is voor de zekerheid.
1: Kan ik zeggen dat eigenlijk het grootste probleem is opgelost?
0: Een van de grootste problemen is opgelost. De onderbezetting is nog niet opgelost. Want dan moet je nou zien om kader op te leiden. En eventueel, ik denk dat er wel een paar mensen terug zullen komen, hoor, denk ik. Maar dat gaat het probleem dan beter oplossen. En dan moeten we kijken naar de geringe middelen waarmee de mensen moeten werken. Maar er komt sowieso wel een verbetering.
1: Ja. Wat is dan volgens u dat eerstvolgende dat aangepakt zou moeten worden?
0: Nou, de onderbezetting, scholing van de mensen. Je moet kader opleiden om op de werkvloer te komen, de mensen motiveren. Dit is al een stukje motivatie. En dan natuurlijk kijken naar andere zaken. Ik ben van mening dat het niet zo moeilijk mag zijn voor de mensen om aan een onderdak te komen. Dat zal de mensen ook helpen. Maar verder moeten we ook kijken naar de middelen die er niet zijn. Want als je een ziekenhuis moet runnen en er is een gebrek aan medicatie, een gebrek aan een gips en alle soort zaken waarmee de mensen moeten werken, begrijpt u dat er toch nog problemen zijn. En die moeten dan ook worden opgepakt.
1: De brain drain, u hebt eerder daarover gesproken. Maar verwacht u op kort termijn dat het enigszins gesteund kan worden? En zal er volgens u met dit besluit de belangstelling voor de zorgsector toenemen, waardoor mensen zullen solliciteren?
0: Ja, als we naar het veld kijken, want ik word ook gebeld door mensen. Verleden zat ik bij DTV, kwam er natuurlijk ook een appjes binnen. En je merkt ook bij de mensen, een paar mensen hebben dus aangegeven dat zij hier op wachten om niet te vertrekken. Een paar zijn ook bij ons gekomen en hebben gezegd ze denken niet dat ze nu nog zullen vertrekken. Ze gaan natuurlijk kijken hoe die loonreeks uitwerkt. Dus die motivatie is er wel nu beter om binnen de zorg te komen werken of te blijven werken. Toch? Dus het helpt wel.
1: Hoe reageert u, meneer Pool, als vakbondsleider op het besluit van de regering, welke dus is bekendgemaakt, dat de 15% loonsverhoging voor de regering en de Nationale Assemblee voorlopig on hold wordt gezet?
0: Dus kijk, ik ben niet in een hoera-stemming. En ik ga ook zeggen waarom. Men praat erover dat het voorlopig wordt stopgezet. Als ambtenaar en als vakbondsvoorzitter van de ambtenaar binnen de ambtenarij, ben ik van mening dat er een systeem moet worden gecreëerd waarbij deze functionarissen niet automatisch meer meegaan met loonsverhogingen. Maar er moet een systeem worden gecreëerd. Kijk, vroeger waren die lonen niet zo fors boven dat van de normale landsdienaar. En ik denk dat dat systeem terug moet komen. En als je ze al dusdanig beloont, dan vind ik dat er binnen de wet iets moet worden aangegeven, gecreëerd, waardoor men helemaal niet met deze verhogingen mee moet gaan. Want het is een wet. Je kan zeggen, je houdt het voorlopig aan. Maar je kan niet zeggen dat je de mensen het helemaal niet geeft, want de mensen hebben er recht op. Dus ik vind dat men wel voor meer duidelijkheid en zekerheid daarin moet zorgen. Dus ik ben niet in een hoera-stemming erover. Het is natuurlijk een goede vooruitzicht. Maar het moet geen soelaas. Er is geen zekerheid dat ze het niet krijgen. En daarmee bedoel ik niet dat mensen niet goed moeten verdienen, hoor. Maar mensen die al zo goed verdienen, moeten dan misschien op een andere manier beloond worden.

0: Of als er een verhoging moet komen, moet het op een andere manier gedaan worden. Maar niet automatisch met die kleine landsdienaar.
1: U valt dus over het woord voorlopig.
0: Ja, ja, helemaal. Want ik denk dat we het ook al een keer hebben meegemaakt waarbij salarissen van een hoge functionaris waren aangehouden voorlopig. En later hebben ze hun geld gekregen. Ik weet niet meer precies in welk jaartal het was, hoor, houdt u me dat ten goede, maar ik weet dat het al eerder is gebeurd.
1: Denkt u dat met de forse verhoging voor de zorgsector, dat andere groepen zich heel snel op de stoep van de regering zullen aanmelden?
0: Nou, ik noem het toch geen forse verhoging, maar goed, het is een verhoging. Ik denk het wel, want we krijgen de geluiden ook wel, en dat andere groepen zich gaan roeren. Om ook in aanmerking te komen. Maar ik blijf het zeggen, men moet er rekening mee houden dat de zorg, wanneer we kijken naar de essentiële diensten, in feite de enigste groep was die werkelijk nog was achtergesteld als we kijken naar het hebben van een eigen loonreeks. Dat is alleen de zorg. Geen enkele andere essentiële dienst kan zeggen dat zij nog geen eigen loonreeks hadden.
1: Oké, goed. Kan ik aan het eind van dit vraaggesprek, meneer Pool, meneer de voorzitter, zeggen, gefeliciteerd?
0: Ik ben blij dat we tenminste het punt hebben bereikt dat we een eigen loon niet hebben voor de zorg. Ik hoop dat de mensen daadwerkelijk niet meer naar het buitenland hoeven te gaan om het beter te hebben. Maar samen, want het is Suriname, we moeten Suriname tot grotere hoogtes brengen, het is ons land. En ik kijk er naar uit om samen met iedereen, met elke Suriname, dit land vooruit te brengen. En als er zaken zijn waaraan we nog moeten werken, dan moeten we dat samen doen.
1: Dus ik hoef u niet te feliciteren?
0: Nou, dat mag.
1: Lloyd Pool, we spraken hem over de nieuwe loonreeks voor de zorgsector. Pool is voorzitter van de Bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In het kader van de nationale herdenking en viering van de Dag der Marons organiseert het ministerie van Regionale Ontwikkeling vanaf vandaag tot en met 10 oktober verschillende activiteiten onder de noemer Maroon Legacy Virutu. Als onderdeel hiervan wordt vandaag een lezing georganiseerd, als ook een paneldiscussie. Thema is ontwikkeling binnenland. Tijdens deze activiteit wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het binnenland, de rijke Maroncultuur en het belang van het behoud en de overdracht van culturele tradities. Daarnaast wordt op vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 oktober een Legacy Maroon beurs in Roelies Event Venue georganiseerd. Deze beurs biedt ruimte voor het zichtbaar maken van cultuur, traditionele voeding en klederdracht, als ook cosmetica, dans en agro. Op 10 oktober, de dag zelf, vindt de kranslegging plaats bij het monument op het plein van 10 oktober. Later, op de dag van 10 oktober, vindt de traditionele viering van Maroon Day plaats met traditionele groepen en ook nog met muziekformaties.
2: De Raad van Commissarissen bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, vindt nog steeds dat directeur Wendy Yapayou geschorst moet worden, zodat een onafhankelijk onderzoek kan worden uitgevoerd om mogelijke financiële misstanden officieel vast te stellen. Dat was een van de zaken die gisteren tijdens een persconferentie is benadrukt door president-commissaris Emmanuel Scheek. We laten u in deze nieuwsuitzending een fragment horen van de uitgebreide toespraak van Scheek.
3: Het belangrijkste deze persconferentie, en ik heb het gehad over zaken die straks hun eigen leven gaan leiden. Recent heeft de minister van Transport, Communicatie en Toerisme uitspraken gedaan als zou de raadsleden de directeur beschuldigd hebben en dat ze dus een rechtszaak zou hebben aangespannen. Ik zou hebben verwacht van de minister, omdat hij beter weet en behoort te weten, dat een raad van commissarissen en leden van een raad van commissarissen geen mensen beschuldigen. Ons werk is niet om mensen te beschuldigen of zwaar te maken of politiek af te maken. Ons werk is om toezicht en controle uit te oefenen en geconstateerde problemen te rapporteren of aan te pakken op de wijze zoals de wet of de statuten dat voorschrijven. En dat is wat wij hebben gedaan. De minister is reeds in een vroeg stadium geïnformeerd over zaken die zich hebben voorgedaan. Er is geprobeerd om op dat niveau zaken alvast in goede banen te kunnen leiden. En toen het niet mocht baten, is de vertegenwoordiger van de aandeelhouder, zijdende de president, ingebracht. En de president tot dusver heeft zich aan alle gemaakte afspraken gehouden die gemaakt zijn met de raad en die gemaakt zijn met mij als president-commissaris. En totdat het tegendeel bewezen is, heb ik geen reden om mijn functie neer te leggen zolang ik binnen de perken van de wet mijn werkzaamheden nog naar eer en geweten kan uitvoeren. Wij vinden het belangrijk dat het verhaal, want men is bezig met framing, beeldvorming, men wil een idee in de samenleving hun hoofd zetten alsof we een hetze hebben tegen de directeur of tegen mevrouw Yabayou. Absoluut niet. Het feit is dat er dingen zijn geconstateerd. Het feit is dat er verantwoording afgelegd moet worden. Het feit is dat de gelden die beheerd worden door de DAS en gelden die overgedragen moeten worden aan de staat die de samenleving ten goede moeten komen, onbevoegd zijn aangehouden en aangewend bij de DAS. Dat zijn de feiten. En als ik een idioot was en me iets zou hebben gestort waar ik vooraf niet van op de hoogte was, dan zou ik nu rustig zitten en wachten op de staat om dat af te handelen. Maar gezien ik geen idioot ben en een heleboel mensen bij de media die me kennen, die mijn netwerk kennen, die weten ook dat voordat ik mij iets stort, dat ik altijd naar de informatie op zoek ga, dan zou ik niet vooraf hebben geweten wat zich afspeelt bij de DAS voordat ik mijn adviseurs heb geraadpleegd of ik daadwerkelijk de functie moet aanvaarden of niet. Dus toen ik in het bootje stapte, en je kan elk andere persoon aan deze tafel vragen, wist ik meteen op welke wijze zaken aangepakt moesten worden. Het eerste wat we hebben gedaan is ervoor zorgen dat er vanuit de raad geen enkele verwijt of aan de raad geen enkele verwijt gemaakt gaat kunnen worden dat men meedoet aan overtredingen van wetgeving. En ik heb dat expliciet gezegd tegen de raad. Wij kunnen niet opereren in een situatie waarbij wij weten dat er wetten overtreden worden en waarbij de raad straks meegesleept gaat worden. Want het moment dat jij vragen gaat stellen, gaat men met persoonlijke aanvallen komen en elk klein ding dat men kan vinden, gaat men tegen je willen gebruiken. Zoals dat is gebeurd met de vorige president-commissaris die het veld heeft moeten ruimen, maar degene die de betalingen heeft laten verrichten en heeft goedgekeurd, degene die daarvoor verantwoordelijk is, is nog steeds in functie en is ontkomen aan het toezicht dat men probeerde uit te oefenen toen dit als reden is gebeurd om het toezicht te stoppen. Dus het eerste wat wij gaan doen, niemand kreeg geld. En dat heb ik precies zo gezegd. Niemand kreeg geld zolang ik president-commissaris ben van deze raad. Ontvangt niemand geld totdat de zaken geregeld zijn zoals de wet dat voorschrijft. De volgende handeling is geweest dat ik de minister formeel heb geïnformeerd over de wettelijke overtredingen die ook hij begaat. Want er zijn dingen gedaan met zijn medeweten die niet volgens de wet geregeld waren. En ik heb de minister toen expliciet gezegd, het is niet alleen bij de DAS dat het zo is. Het is bij alle parastatalen die vallen onder uw ministerie. Dus u moet het beginnen te regelen voor de DAS, want ik heb u nu formeel geïnformeerd. Maar informeel laat ik u weten dat het bij allemaal geldt. En ik ben niet van plan om het te weten en u te laten in een situatie waarbij een volgende regering of wie daar ook mogelijk een vinger gaat wijzen in een situatie waar u zelf waarschijnlijk niet van op de hoogte was. Die zaken zijn meteen gecorrigeerd. Er waren enkele formele dingen die binnen de raad gedaan moesten worden, waar de nodige pogingen zijn geweest door mensen om die te vertragen met de bedoeling om gelden uit te betalen aan raadsleden zonder dat alle formaliteiten in orde waren. Maar wij hebben dat zien aankomen en we hebben net op tijd alle risico's kunnen afdekken. En vanaf dat moment begonnen de moeilijke vragen te komen. En de moeilijke vragen zijn de vragen die elke redelijke toezichthouder gaat stellen. We zien dat er uitgaven zijn gedaan. Waar is de onderbouwing voor die uitgaven? Waaruit blijkt die doelmatigheid? Waaruit blijkt die rechtmatigheid? Wie heeft goedgekeurd? Hoe past het binnen het beleid en de statuten? Waarom zijn bepaalde bedragen zo hoog? Hoe kan het dat deze zaken zich hebben voorgedaan? Wat zijn deze aankopen? Wat zijn deze investeringen? Hoe kan het dat er geen jaarrekeningen zijn geweest over de afgelopen jaren, terwijl de wet strikte data voorschrijft? Hoe kan het dat de begroting enkele maanden later dan de deadline die de wet stelt voorschrijft? Hoe kan het dat je drie verschillende wetten overtreedt door geen actuele gepubliceerde en goed bevonden jaarrekeningen hebt gepubliceerd? Dat zijn doodnormale vragen. En wanneer je daarop geen antwoord kan geven, wanneer je daarop niet durft te antwoorden, dan wek je argwaan. Wanneer ik een simpele vraag stel, een lijst met crediteuren, een lijst met dienstverleners, de orde van bedragen, wanneer de overeenkomsten zijn getekend, wie dat heeft goedgekeurd en wat de duur daarvan is, als je me dat niet kan geven, dat wil zeggen dat je administratie niet op orde is. Als ik vervolgens een halve lijst krijg, die helemaal niet voldoet aan de gestelde eisen, die je achteraf na 2 weken daar even gaat aanvullen en het voldoet nog steeds niet, dan is jouw administratie niet op orde. En ik loop al lang genoeg in de private sector, in het bedrijfsleven, in de semi-publieke sector om te weten dat er daar zaken aan de hand zijn. En het is één ding als je eerlijk bent en zegt, we hebben het eigenlijk nooit hoeven doen, maar we willen het wel gaan corrigeren. Dan kunnen we zeggen, oké, laten we kijken hoe we hiermee omgaan. We zullen het bespreken met de vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Maar vanaf dit moment moeten we wel alles conform doen. Maar als je, if you go kakai borsugim, en ik kan niet met je praten, ik kan niet met je communiceren, en ik ben ineens de vijand, en overal waar het maar kan, zit je mijn naam te bekladden, denkende dat ik het niet ga horen, want Scheek is maar een kleine jongen, heeft geen politieke backing, hij heeft geen netwerk. Oké, en dan komt de informatie netjes terug, net als die vragenlijst die is gestuurd naar de media gisteren. Dus we gaan dan die vragen straks allemaal behandelen. Ik kan jullie ook zeggen dat ik heb laten onderzoeken die vragenlijst die naar de media is gegaan door eerdere schrijven die ik heb ontvangen. En de metadata die komt perfect overeen met eerdere schrijven die we hebben ontvangen. Dus de bron van het document, dat hebben we kunnen herleiden. Maar dat zullen we overlaten aan de bevoegde autoriteiten om wanneer het zich aandient verder te gaan onderzoeken. En dan kunnen we ook weten wat men hun doel is. Want wanneer men denkt een boobytrap te zetten en je in een bepaalde val te proberen te lokken door mensen aan te zetten tegen je met zogenaamd gloednieuwe en breaking news informatie, ik schuw het daglicht niet. Zoals u ziet, mijn hoofd is kaal. Zoals ik de president heb gezegd, ik kan er niet aan met u voetballen in de zon, want ik heb geen boter op mijn kop. Ik boter niet. En zoals iedereen in mijn familie, iedereen die me goed kent, weet, ik hou niet van boete. Dat is altijd een probleem voor mij geweest. In vergelijking met anderen die een heleboel boete op hun kop hebben en in de nachtelijke uren bezoeken moeten afleggen omdat niemand ze zogenaamd mag zien. Als onder deze omstandigheden besloten wordt om een verlenging door te voeren, terwijl er geen verantwoording afgelegd kan worden, ja, dan ga ik bedanken en ik stel dat zo. En iedereen hier, en daarom hebben ze het ook gevraagd, constant, gisteren ook de hele dag, je gaat ons niet verrassen dat je morgen gaat bedanken. Ik heb gezegd nee, maar ik ben elk moment ready om te bedanken, want ik zit niet vast aan een functie. Ik leef niet van de staat, ik leef van mijn eigen ondernemingen, eigen projecten die ik doe.
2: Dat was Emmanuel Scheek, president-commissaris van de Telecommunicatieautoriteit Suriname. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie.
1: Dat is het eind van deze nieuwsuitzending. Namens Jason Pinas. Goedemorgen.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Ja, ik breng u nog steeds die feel good vibes op deze prachtige vrijdag. En ik lachte ze net even in mijn vuistje, omdat die volgende pokoe die ik ga afdraaien eigenlijk een gospel is. Heel veel mensen wisten niet dat het een gospel was, omdat het ook in de clubs gedraaid werd. En yeah, we took a good wine on this song. Maar ja, nu dat we weten dat het een gospel is, nou, alle respect ervoor. Maar natuurlijk gaan we lekker gezellig verder met Isaac Blackman, To The Ceiling.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer zie ik brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
0: Mama!
2: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 18 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met kip en tomtom en als add-on zoutvlees, pikante garnalen, pak soy mix geroosterde kip en kipfajang. Als groente hebben wij kousenband, pompoen en kool. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang oso nanga a echte sweet tissie fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45 8169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

0: jouw mensen en het is vrijdag, het is weekend. Ik breng jullie nog steeds die Feel Good Friday vibes. En als je net hebt aangeraan, nou kom maar lekker gezellig bij. Ik ben al helemaal in de stemming en ik hoop jullie ook. Ik ga eerst starten met degene die ziek zijn. Nou, beterschap mijn schat. Full recovery. Degene die een sterfgeval hebben, wens ik heel veel sterkte toe. En een dikke brasa naar jullie toe. En dan ga ik verder met degene die wat te vieren hebben. Want ja, we vieren het leven. Als je vandaag een jaartje ouder bent geworden, nou gefeliciteerd. Ben je geslaagd, heb je gewoon een mijlpaal bereikt. Gefeliciteerd en enjoy it. Hoe klein het ook is, vier het leven. Want het leven is ons niet altijd gegeven. En als het je is gegeven, heb je genoeg reden om het te vieren. Dus we gaan gelijk lekker verder met deze van de Sucro Masters.
1: Iedereen

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 18 september. Aukensoep met kip en zoutvlees. Herheri met gezouten vis. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip en pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: 91.7. This is Lim FM.
3: Are you ready?
4: Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man.

What a party, what a night. En mocht je gaan stappen dit weekend, let goed op jezelf. Glaasje op, laat je reden. Ga niet achter het stuur zitten als je bezopen bent of als je gedronken hebt. Pak een taxi, rust uit. Aan de zijkanten van de weg en die kiesjes rivier, dan mag je doorrijden. Maar vorm geen gevaar voor jezelf, nog voor je medemens. Mocht je naar buiten de stad gaan, hou je aan de regels. Have fun en let goed op elkaar. Ga met je mensen en kom terug met iedereen en laat het heel hard zijn. Ik wens jullie sowieso nu alvast een prettig weekend. Ik ga nog niet weg hoor, helemaal niet. Want we gaan nog gewoon lekker gezellig verder. Want het begint onstuimig te worden. En mis op takwe dansie. Maar als je in het verkeer bent, let alsjeblieft op. Drink genoeg water. En ik ga jullie vandaag huiswerk meegeven alvorens ik weg ben. Maar dat horen jullie straks. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com en ik breng jullie die Feel Good Friday vibes.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

als ik jullie zeg dat ik van een liedje hou van Psycho, dan is het Checkmate. He is speaking to my soul. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en ook te beluisteren via limfmsu.com. And it is Friday, it is weekend and we are bringing you the feel good vibes. Ja, ik heb niet veel te zeggen na het liedje van Psycho. Het enige wat ik kan zeggen is, dik de woord toen naar Ati. Luister er goed naar, Robert zal zeggen, luister er naar 2.0. Als ik het goed heb. Maar ze doen dat je, weet je, dat je brokken de woord toe gisrevi. En ja, dat is de message gewoon. We gaan nu lekker verder met One Love, een remix van David Guetta en Estelle. En zo zoetjes aankomen we, ja, gaan we richting het einde. Maar we zijn nog niet daar. We gaan nog niet naar huis, weet je. Dus we gaan gewoon lekker gezellig verder. Ja, Cher, praat rustig. We gaan gewoon lekker gezellig verder.

0: your tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: je een sausje bij?
1: Zo. Helaas ben ik geen ma van geen pa. Maar goed, jullie weten wat ik ga zeggen. Botro sweetie, mabari mutapu. Ik hoop dat ik jullie vandaag weer eens lekker in de stemming heb mogen brengen. Ik heb mezelf sowieso in de stemming gebracht. Want ik ben niet zo lekker opgestaan. Maar geen nood, we maken het altijd gezellig bij Lim FM natuurlijk. En het was me waar genoegen om jullie weer van dienst te zijn deze prachtige ochtend van 18 september 2026. Ik groet, ik wens jullie een prettig weekend toe. Be safe, be nice en be okay. En ik ga eruit met deze van Danza Crew. En ja, ik zou jullie ook huiswerk geven. Mijn huiswerk dit keer is... Zo, ik wil dat je een lijst maakt met al je goede kwaliteiten. Want we zijn vaak geneigd om naar het negatieve te kijken. Maar maak een lijst met al je goede kwaliteiten. Lees het, neem het door. En zodra er iets misgaat, of je een foutje maakt, of dingen gaan niet zoals je dat wil hebben, dan wil ik dat je drie van die dingen op die lijst opnoemt. Zit ermee, denk erover na en neem het door. Want zo alleen ga je die energie kunnen shiften. We focussen te veel op wat we niet hebben, wat we niet kunnen. Maar laten we eens kijken naar wat we wel hebben en wat we wel kunnen. En dan ga je zelf zien hoe die energie gaat shiften en hoe heel veel in jouw voordeel zal uitwerken. Ik wens jullie een fijne vrijdag toe. En ik zeg tot woensdag. Bye bye. Swai swai.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama.
2: Waar omwikama? Voor wakka dape, ai, go. Hey, dik alasan. Voor snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed dape. Oké, Arkino, taille bek. Wat ik in mee?
1: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
0: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 18 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgurijs met kip en groente, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met kip en tomtom en als add-on zoutvlees, pikante garnalen, pak soy mix geroosterde kip en kipfajang. Als groente hebben wij kousenband, pompoen en kool. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang oso nanga a echte sweet tissi fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

0: Het is vrijdag 18 september. Tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmc.com. De regering heeft besloten de 15% loonsverhoging die per 1 september 2026 is opgenomen in de nieuwe bezoldigingsreeksen aan te houden voor leden van het kabinet als ook voor leden van de Nationale Assemblee. Het besluit is genomen tijdens de regeringsvergadering van afgelopen dinsdag naar aanleiding van de resolutie van 8 september waarin de nieuwe bezoldigingsreeksen per beroepsgroep zijn vastgesteld. De regering acht het belangrijk om hierover verder onderzoek te doen en verder te discussiëren. En in een verklaring van het kabinet staat dat in oktober 2026 opnieuw zal worden besproken of dat men opnieuw in vergadering zal zijn om dit besluit te evalueren. De uitkomst van deze evaluatie zal duidelijk en transparant worden gecommuniceerd met de samenleving, staat in de verklaring.
1: De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FIT, ziet de aanwezigheid van Mennonieten in het land als een grote bedreiging voor de leefgemeenschappen van inheemsen. Dat stelt FITS-directeur Celine Frans tegenover Lim FM. Ze zegt dat er veel onduidelijkheid is in deze kwestie en verwacht dat de regering een duidelijk standpunt inneemt.
2: De aanwezigheid van de Mennonieten is weer de zoveelste bedreiging die een grote bedreiging is werkelijk, want ons land wordt ons afgepakt. En wij wonen er al meer dan honderden jaren binnen ons leefgebied in Suriname. En tot nu toe worden onze gebieden gekenmerkt als domeingrond. Dat wil zeggen, de staat beschikt daarover. Wij bestaan niet. Dus wat wij hebben kunnen waarnemen, ook in de media, zijn de gesprekken die zijn gevoerd met de Mennonieten. En dat ze aangeven dat ze verwachten dat ze hier kunnen blijven en hun activiteiten kunnen uitvoeren. En wij zien het gewoon als de zoveelste bedreiging om gemeenschappen, hele inheemse gemeenschappen, te verdrijven uit hun leefgebieden. En dat, daarachter kunnen we nooit staan. Dat is ons bestaan. We hebben geen andere huis. En waar wij met de overheid in dialoog zijn, want we hebben in eind augustus hebben wij recent onze resoluties overhandigd aan de president. We hebben ook de oproep gedaan om werkelijk over te gaan tot de uitvoering van de Kalinja en Lokone vonnis, waarin de staat is opgelegd om onze gebieden af te bakenen, te demarkeren en ons titel daarop te geven. Het is niet dat we nog moeten vechten voor een titel. De staat moet haar verplichting nakomen. En moet haar verplichting nakomen. En met zo'n ontwikkeling nu van de Mennonieten zien we dat als de zoveelste bedreiging.

0: samenleving beschermd zal worden. Dus het is een diepe vraagstuk, het gaat historisch heel ver. Al die bedreigingen en verdrijvingen van inheemse volken vanuit hun gebieden. We hebben de Saramaka-rivier, maar we merken het ook op land. Waar moeten wij dan nog terecht zijn? Waar zullen we belanden? Dus ons bestaan, we gaan ons grond nooit kunnen opgeven. We zullen daar zijn, onze kinderen zullen ook daar zijn. Maar ik weet wel dat het moeilijker zal worden voor ons. Want de staat stelt ons bloot aan andere groepen die hier naartoe komen. En er is geen enkele zekerheid voor ons. En wij willen niet gaan voor een conflict. Want we hebben, de ouderen zeggen me ook altijd, we hebben de tijd van de Binnenlandse Oorlog gekend. En het heeft ons niets goeds opgeleverd. Onze levens zijn eraan gegaan. Onze broeders, onze vaders, onze meisjes, onze vrouwen hebben hun leven moeten verliezen in zo'n strijd. En tot de dag van vandaag is die pijn te voelen. Dus wij kunnen onze gemeenschappen, we kunnen het niet permitteren om weer in zo'n situatie te belanden. Dus we willen op vreedzame manier willen we ons recht erkend hebben. En dat blijft onze oproep. Dus vandaar dat de FIT zich echt sterk inzet om de bewustwording onder de dorpen te bevorderen. Wat zijn onze rechten? Hoe kunnen we binnen de rechtswegen onze recht zoeken? Want je kan geen recht gaan zoeken met onrechtvaardigheid. Dat gaat jouw strijd juist beknotten. We moeten recht zoeken met een rechtvaardige strijd. En dat is waarvoor de FIT staat. Dat is waarvoor de dorpshoofden gaan. Geen makkelijke strijd, maar we moeten daarvoor bereid zijn om met elkaar aan tafel te kunnen zitten. Om met elkaar op een vredig proces in gesprek te zijn met elkaar. Maar ik mag u eerlijk zeggen, het is niet makkelijk. De escalatie kan zo op een dag gebeuren. Maar we weten ook welke prijs we hebben betaald in het verleden dat het zo is uitgemond. En dat willen we niet meer. Dus we doen het goed aan samen met onze medebroeders en zusters in Suriname om op een respectvolle manier en een vreedzame manier te werken aan rechtvaardigheid. Ja, richting de inheemse volken en natuurlijk ook de rest van Suriname.
1: Aldus Celine Frans en zij is de directeur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. Ze stelt dat de aanwezigheid van Mennonieten in Suriname een bedreiging vormt voor inheemse leefgemeenschappen in het achterland.
2: Lim FM sprak de voorzitter van de bond bij het academisch ziekenhuis Paramaribo, Lloyd Pool, over de nieuwe loonreeks die de regering heeft geïntroduceerd voor de zorgsector. Dit om het wegtrekken van zorgpersoneel naar het buitenland te stuiten. We vroegen Paul als hiermee de donkere wolken boven de sector zijn weggetrokken.
3: Nou meneer Limburg, als we praten over donkere wolken boven de sector, dan hebben we het niet alleen over het personeelsprobleem natuurlijk, maar het gedeelte van het personeel, het wegtrekken van het personeel, denk ik dat wel voor een deel gereduceerd zal worden.
2: Ik heb gisteren begrepen uit gesprekken met mensen dat dit besluit van de regering zal bijdragen aan wat rust binnen de sector. Wat kunt u met ons delen hierover?
3: Natuurlijk. De mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk, dat weten we allemaal. En als we kijken naar de essentiële diensten, is de zorg de enigste dienst die tot op dit moment nog in feite nog niet een eigen loonreeks had. En dat wilden de mensen graag hebben. De mensen verdienen het ook. De mensen gaan beter verdienen met deze loonreeks. Dus er zal op dat gebied wel wat rust in de zorg zijn, ja. Ja. Dat is voor de zekerheid.
2: Kan ik zeggen dat eigenlijk het grootste probleem is opgelost?
3: Een van de grootste problemen is opgelost. De onderbezetting is nog niet opgelost. Want dan moet je nou zien om kader op te leiden. En eventueel, ik denk dat er wel een paar mensen terug zullen komen, hoor, denk ik. Maar dat gaat het probleem dan beter oplossen. En dan moeten we kijken naar de geringe middelen waarmee de mensen moeten werken. Maar er komt sowieso wel een verbetering.
2: Ja. Wat is dan volgens u dat eerstvolgende dat aangepakt zou moeten worden?
3: Nou, de onderbezetting, scholing van de mensen, Je moet kader op.

0: opleiden, op de werkvloer te komen, de mensen motiveren. Dit is al een stukje motivatie. En dan natuurlijk kijken naar andere zaken. Ik ben van mening dat het niet zo moeilijk mag zijn voor de mensen om aan een onderdak te komen. Dat zal de mensen ook helpen. Maar verder moeten we ook kijken naar de middelen die er niet zijn. Want als je een ziekenhuis moet runnen en er is een gebrek aan medicatie, een gebrek aan een gips en alle soort zaken waarmee de mensen moeten werken, begrijpt u dat er toch nog problemen zijn. En die moeten dan ook worden opgepakt.
1: De brain drain, je hebt eerder daarover gesproken. Maar verwacht u op kort termijn dat het enigszins gestuurd kan worden en zal er volgens u met dit besluit de belangstelling voor de zorgsector toenemen, waardoor mensen zullen solliciteren?
0: Ja, als we naar het veld kijken, want ik word ook gebeld door mensen. Verleden zat ik bij DTV, kwam er natuurlijk ook een appjes binnen. En je merkt ook bij de mensen, een paar mensen hebben dus aangegeven dat zij hier op wachten om niet te vertrekken. Een paar zijn ook bij ons gekomen en hebben gezegd, ze denken niet dat ze nu nog zullen vertrekken. Ze gaan natuurlijk kijken hoe die loonreeks uitwerkt. Dus die motivatie is er wel nu beter om binnen de zorg te komen werken of te blijven werken. Toch? Dus het helpt wel.
1: Hoe reageert u, meneer Pool, als vakbondsleider op het besluit van de regering, welke dus is bekendgemaakt, dat de 15% loonsverhoging voor de regering en de Nationale Assemblée voorlopig on hold wordt gezet?
0: Dus kijk, ik ben niet in een hoera-stemming. En ik ga ook zeggen waarom. Men praat erover dat het voorlopig wordt stopgezet. Als ambtenaar en als vakbondsvoorzitter van de ambtenaren binnen de ambtenarij, ben ik van mening dat er een systeem moet worden gecreëerd waarbij deze functionarissen niet automatisch meer meegaan met loonsverhogingen. Maar er moet een systeem worden gecreëerd. Kijk, vroeger waren die lonen niet zo fors boven dat van de normale landsdienaar. En ik denk dat dat systeem terug moet komen. En als je ze al dusdanig beloont, dan vind ik dat er binnen de wet iets moet worden aangegeven, gecreëerd, waardoor men helemaal niet met deze verhogingen mee moet gaan. Want het is een wet. Je kan zeggen, je houdt het voorlopig aan. Maar je kan niet zeggen dat je de mensen het helemaal niet geeft, want de mensen hebben er recht op. Dus ik vind dat men wel voor meer duidelijkheid en zekerheid daarin moet zorgen. Dus ik ben niet in een hoera-stemming erover. Het is natuurlijk een goede vooruitzicht. Maar het moet geen soelaas. Er is geen zekerheid dat ze het niet krijgen. En daarmee bedoel ik niet dat mensen niet goed moeten verdienen, hoor. Maar mensen die al zo goed verdienen, moeten dan misschien op een andere manier beloond worden. Of als er een verhoging moet komen, moet het op een andere manier gedaan worden. Maar niet automatisch met die kleine landsdienaar.
1: U valt dus over het woord voorlopig.
0: Ja, helemaal. Want ik denk dat we het ook al een keer hebben meegemaakt waarbij salarissen van een hoge functionarissen waren aangehouden voorlopig en later hebben ze hun geld gekregen. Ik weet niet meer precies in welk jaartal het was, houdt u me dat ten goede, maar ik weet dat het al eerder is gebeurd.
1: Denkt u dat met de forse verhoging voor de zorgsector dat andere groepen zich heel snel op de stoep van de regering zullen aanmelden?
0: Nou, ik noem het toch geen forse verhoging, maar goed, het is een verhoging. Ik denk het wel, want we krijgen de geluiden ook wel dat andere groepen zich gaan roeren om ook in aanmerking te komen. Maar ik blijf het zeggen, men moet er rekening mee houden dat de zorg, wanneer we kijken naar de essentiële diensten, in feite de enigste groep was die werkelijk nog was achtergesteld als we kijken naar het hebben van een eigen loonreeks. Dat is alleen de zorg. Geen enkele andere essentiële dienst kan zeggen dat zij nog geen eigen loonreeks hadden.
1: Oké, goed. Kan ik aan het eind van dit vraaggesprek, meneer Pool, meneer de voorzitter, zeggen gefeliciteerd?
0: Ik ben blij dat we tenminste het punt hebben bereikt dat we een eigen loonreeks hebben voor de zorg. Ik hoop dat de mensen daadwerkelijk niet meer naar het buitenland hoeven te gaan om het beter te hebben. Maar samen, want het is Suriname, we moeten Suriname tot grotere hoogtes brengen. Het is ons land. En ik kijk er naar uit om samen met iedereen, met elke Suriname, dit land vooruit te brengen. En als er zaken zijn waaraan we nog moeten werken, dan moeten we dat samen doen.
1: Dus ik hoef u niet te feliciteren.
0: Nou, dat mag.
1: Lloyd Pogo, we spraken hem over de nieuwe loonreeks voor de zorgsector. Pogo is voorzitter van de Bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In het kader van de nationale herdenking en viering van de Dag der Barons organiseert het ministerie van Regionale Ontwikkeling vanaf vandaag tot en met 10 oktober verschillende activiteiten onder de noemer Maroon Legacy Virutu. Als onderdeel hiervan wordt vandaag een lezing georganiseerd, als ook een paneldiscussie. Thema is ontwikkeling binnenland. Tijdens deze activiteit wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het binnenland, de rijke baroncultuur en het belang van het behoud en de overdracht van culturele tradities. Daarnaast wordt op vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 oktober een Legacy Maroon beurs in Rudy's Event Venue georganiseerd. Deze beurs biedt ruimte voor het zichtbaar maken van cultuur, traditionele voeding en klederdracht, als ook cosmetica, dans en agro. Op 10 oktober, de dag zelf, vindt de kranslegging plaats bij het monument op het plein van 10 oktober. Later op de dag van 10 oktober vindt de traditionele viering van Maroon Day plaats met traditionele groepen en ook nog met muziekformaties.
2: De Raad van Commissarissen bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, vindt nog steeds dat directeur Wendy Yapayou geschorst moet worden, zodat een onafhankelijk onderzoek kan worden uitgevoerd om mogelijke financiële misstanden officieel vast te stellen. Dat was een van de zaken die gisteren tijdens een persconferentie is benadrukt door president-commissaris Emmanuel Schaik. We laten u in deze nieuwsuitzending een fragment horen van de uitgebreide toespraak van Schaik.
3: Het belangrijkste deze persconferentie, en ik heb het gehad over zaken die straks hun eigen leven gaan leiden. Recent heeft de minister van Transport, Communicatie en Toerisme uitspraken gedaan als zou de raadsleden de directeur beschuldigd hebben en dat ze dus een rechtszaak zou hebben aangespannen. En ik zou hebben verwacht van de minister, omdat hij beter weet en behoort te weten, dat een raad van commissarissen en leden van een raad van commissarissen geen mensen beschuldigen. Ons werk is niet om mensen te beschuldigen of zwart te maken of politiek af te maken. Ons werk is om toezicht en controle uit te oefenen en geconstateerde problemen te rapporteren of aan te pakken op de wijze zoals de wet of de statuten dat voorschrijven. En dat is wat wij hebben gedaan. De minister is reeds in een vroeg stadium geïnformeerd over zaken die zich hebben voorgedaan. Er is geprobeerd om op dat niveau zaken alvast in goede banen te kunnen leiden. En toen het niet mocht baten, is de vertegenwoordiger van de aandeelhouder, zijdende de president, ingebracht. En de president tot dusver heeft zich aan alle gemaakte afspraken gehouden die gemaakt zijn met de raad en die gemaakt zijn met mij als president-commissaris. En totdat het tegendeel bewezen is, heb ik geen reden om een functie neer te leggen zolang ik binnen de perken van de wet mijn werkzaamheden nog naar eer en geweten kan uitvoeren. Wij vinden het belangrijk dat het verhaal, want men is bezig met framing, beeldvorming, men wil een idee in de samenleving hun hoofd zetten alsof we een hetze hebben tegen de directeur of tegen mevrouw Yapayou. Absoluut niet. Het feit is dat er dingen zijn geconstateerd. Het feit is dat er verantwoording afgelegd moet worden. Het feit is dat de gelden die beheerd worden door de TAS en gelden die overgedragen moeten worden aan de staat die de samenleving ten goede moeten komen, onbevoegd zijn aangehouden en aangewend bij de TAS. Dat zijn de feiten. En als ik een idioot was en me iets zou hebben gestort waar ik vooraf niet van op de hoogte was, dan zou ik nu rustig zitten en wachten op de staat om dat af te handelen. Maar gezien ik geen idioot ben en een heleboel mensen bij de media die me kennen, die mijn netwerk kennen, die weten ook dat voordat ik mij iets stort, dat ik altijd naar de informatie op zoek ga, dan zou ik niet vooraf hebben geweten wat zich afspeelt bij de TAS voordat ik mijn adviseurs heb geraadpleegd of ik daadwerkelijk de functie moet aanvaarden of niet. Dus toen ik in het bootje stapte, en je kan elk andere persoon aan deze tafel vragen, wist ik meteen op welke wijze zaken aangepakt moesten worden. Het eerste wat we hebben gedaan is ervoor zorgen dat er vanuit de raad geen enkele verwijt of aan de raad geen enkele verwijt gemaakt gaat kunnen worden dat men meedoet aan overtredingen van wetgeving. En ik heb dat expliciet gezegd tegen de raad. Wij kunnen niet opereren in een situatie waarbij wij weten dat er wetten overtreden worden en waarbij de raad straks meegesleept gaat worden. Want het moment dat jij vragen gaat stellen, gaat men met persoonlijke aanvallen komen. En elk klein ding dat men kan vinden, gaat men tegen je willen gebruiken. Zoals dat is gebeurd met de vorige president-commissaris, die het veld heeft moeten ruimen, maar degene die de betalingen heeft laten verrichten en heeft goedgekeurd, degene die daarvoor verantwoordelijk is, is nog steeds in functie en is ontkomen aan het toezicht dat men probeerde uit te oefenen toen dit als reden is gebeurd om het toezicht te stoppen. Dus het eerste wat wij gaan doen, niemand krijgt geld. En dat heb ik precies zo gezegd. Niemand krijgt geld zolang ik president-commissaris ben van deze raad. Ontvangt niemand geld totdat de zaken geregeld zijn zoals de wet dat voorschrijft. De volgende handeling is geweest dat ik de minister formeel heb geïnformeerd over de wettelijke overtredingen die ook hij begaat. Want er zijn dingen gedaan met zijn medeweten die niet volgens de wet geregeld waren. En ik heb de minister toen expliciet gezegd, het is niet alleen bij de TAS dat het zo is. Het is bij alle parastatalen die vallen onder uw ministerie. Dus u moet het beginnen te regelen voor de TAS, want ik heb u nu formeel geïnformeerd. Maar informeel laat ik u weten dat het bij allemaal geldt. En ik ben niet van plan om het te weten en u te laten in een situatie waarbij een volgende regering of wie daar ook mogelijk een vinger gaat wijzen in een situatie waar u zelf waarschijnlijk niet van op de hoogte was. Die zaken zijn meteen gecorrigeerd. Er waren enkele formele dingen die binnen de raad gedaan moesten worden, waar de nodige pogingen zijn geweest door mensen om die te vertragen met de bedoeling om gelden uit te betalen aan raadsleden zonder dat alle formaliteiten in orde waren. Maar wij hebben dat zien aankomen en we hebben net op tijd alle risico's kunnen afdekken. En vanaf dat moment begonnen de moeilijke vragen te komen. En de moeilijke vragen zijn de vragen die elke redelijke toezichthouder gaat stellen. We zien dat er uitgaven zijn gedaan. Waar is de onderbouwing voor die uitgaven? Waaruit blijkt die doelmatigheid? Waaruit blijkt die rechtmatigheid? Wie heeft goedgekeurd? Hoe past het binnen het beleid en de statuten? Waarom zijn bepaalde bedragen zo hoog? Hoe kan het dat deze zaken zich hebben voorgedaan? Wat zijn deze aankopen? Wat zijn deze investeringen? Hoe kan het dat er geen jaarrekeningen zijn geweest over de afgelopen jaren terwijl de wet strikte data voorschrijft? Hoe kan het dat de begroting enkele maanden later dan de deadline die de wet stelt voorschrijft? Hoe kan het dat je drie verschillende wetten overtreedt door geen actuele gepubliceerde en goed bevonden jaarrekeningen hebt gepubliceerd? Dat zijn doodnormale vragen. En wanneer je daarop geen antwoord kan geven, wanneer je daarop niet durft te antwoorden, dan werd je argwaan. Wanneer ik een simpele vraag stel, een lijst met crediteuren, een lijst met dienstverleners, de orde van bedragen, wanneer de overeenkomsten zijn getekend, wie dat heeft goedgekeurd en wat de duur daarvan is, als je me dat niet kan geven, dat wil zeggen dat je administratie niet op orde is. Als ik vervolgens een halve lijst krijg, die helemaal niet voldoet aan de gestelde eisen, die je achteraf na 2 weken daar even gaat aanvullen en het voldoet nog steeds niet, dan is jouw administratie niet op orde. En ik loop al lang genoeg in de private sector, in het bedrijfsleven, in de semi-publieke sector om te weten dat er daar zaken aan de hand zijn. En het is één ding als je eerlijk bent en zegt, we hebben het eigenlijk nooit hoeven doen, maar we willen het wel gaan corrigeren. Dan kunnen we zeggen, oké, laten we kijken hoe we hiermee omgaan. We zullen het bespreken met de vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Maar vanaf dit moment moeten we wel alles conform doen. Maar als je een kakai boosugim en ik kan niet met je praten, ik kan niet met je communiceren. En ik ben ineens de vijand. En overal waar het maar kan, zit je mijn naam te bekladden. Denkende dat ik het niet ga horen, want Scheek is maar een kleine jongen, heeft geen politieke backing, hij heeft geen netwerk. Oké, en dan komt de informatie netjes terug. Net als die vragenlijst die is gestuurd naar de media gisteren. Dus we gaan dan die vragen straks allemaal behandelen. Ik kan jullie ook zeggen dat ik heb laten onderzoeken die vragenlijst die naar de media is gegaan door eerder schrijven die ik heb ontvangen. En de metadata die komt perfect overeen met eerder schrijven die we hebben ontvangen. Dus de bron van het document dat hebben we kunnen herleiden. Maar dat zullen we overlaten aan de bevoegde autoriteiten om wanneer het zich aandient verder te gaan onderzoeken. En dan kunnen we ook weten wat men hun doel is. Want wanneer men denkt een booby trap te zetten en je in een bepaalde val te proberen te lokken door mensen aan te zetten tegen je met zogenaamd gloednieuwe en breaking news informatie, ik schuw het daglicht niet. Zoals u ziet, mijn hoofd is kaal. Zoals ik de president heb gezegd, ik kan er niet aan met u voetballen in de zon, want ik heb geen motor op mijn kop. Ik boter niet. En zoals iedereen in mijn familie, iedereen die me goed kent, weet, ik hou niet van boter. Dat is altijd een probleem voor mij geweest. In vergelijking met anderen die een heleboel boter op hun kop hebben en in de nachtelijke uren bezoeken moeten afleggen omdat niemand ze zogenaamd mag zien. Als onder deze omstandigheden besloten wordt om een verlenging door te voeren terwijl er geen verantwoording afgelegd kan worden, ja, dan ga ik bedanken en ik stel dat zo. En iedereen hier, en daarom hebben ze het ook gevraagd, constant, gisteren ook de hele dag, je gaat ons niet verrassen dat je morgen gaat bedanken. Ik heb gezegd nee, maar ik ben elk moment ready om te bedanken, want ik zit niet vast aan een functie. Ik leef niet van de staat, ik leef van mijn eigen ondernemingen, eigen projecten die ik doe.
2: Dat was Emmanuel Scheek, president-commissaris van de Telecommunicatieautoriteit Suriname. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: nigga.
1: Eerst het menu van Eethuis Esseline op 18 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met kip en tomtom en als add-on zoutvlees, pikante garnalen, pak soy mix geroosterde kip en kipfajon. Als groente hebben wij kousenband, pompoen en kool. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang oso nanga a echte sweet tissi fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits, one station.
2: This week on

0: want tune this week?
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, 91.7. This is Lim FM.
1: Are you ready?
2: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 18 september. Aukensoep met kip en zoutvlees. Herheri met gezouten vis. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de ukondoro baka, nanga na beskopu, oftewel na odo funade. En a beskopu ftide, dat takso. Yuno mus tek grontap sani. E vera yede. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees in het leven niet te pessimistisch. Je noemt het voor de grond op Sani. En weer aan

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel

0: Perfection. Wij verwelkomen u graag. Empathy, the glance of perfection.
1: Ogie's Livestream en Ogie Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Hoi mama.
5: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
4: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
5: Gaan, je zin wel 100 euro, Jim.
4: Mama, ik zei 50 euro.
5: Maar dan van jou zijn er 100 euro daar.
4: Ik zei 50 euro, mama. 50.
5: Nee, mijn broer. Omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is niet.
4: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
5: Maar hier en nog. Jim, zijn er via Western Union. Die appen ons straat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smijt je is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the warning.
4: Ja, maar ik

0: Trustbank Amanatland. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy. Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
1: BT, Atakidis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

overal waar je zit, overal waar je ons hoort. Een mooie luisterstemming op 91.7 en limfmsu.com.

0: stevige handdruk. En ik geef je een echte stevige brasa. Als je een sterfgeval hebt. En mijn nakkie boontrang het op je school. Niet te hard natuurlijk. Waar lig je? Als je ziek bent, dan kies je schrijf. Heb je een nakkie boontrang aan het kan. Als aan zei abi of als ziek zei abi. Nee, verdrag als aan dat. Maar in elk geval, beterschap. En wordt weer gouden oude. En de mensen nogmaals die een sterfgeval hebben, wil ik dus condoleren. Tidena Frida, de matak tank God is Friday, want daar hebben we 2 dagen rust, u althans, ik niet. Thank God is Friday, dames en heren, betekent dus dat als aan na weekend, dus mensen gaan zich uitlieven, tenminste minder inspannen. En ik hoop dat het een mooi weekend voor u wordt. Isabi, met leuke dingen. Zorg ervoor dat je daarbij de nodige voorzichtigheid in acht neemt. De mambo taki. En mi et taki. Mensen, ik wacht op twee mensen die hier zullen moeten zijn, want ik heb nogal een lang gesprek over Amonizang, de verpleegsters, of laat me zeggen verpleegsters, want je hebt ook mannen in de verpleging, hoe bekaarde mijn broeders, dus daar gaan we over praten, maar ik denk dat het goed is om om te starten, snel te starten met de studio gasten. Zodat we dat kunnen afronden. We zullen praten over een dat wordt dus straks. En daarna kunnen we overgaan tot dat van de, hoe zeg je dat, van de mensen in de verpleging. En die lachen zich natuurlijk. Die lachen zich, dames en heren, vanmiddag. Ze zijn in hun sas. Amonisa Michele Mokisina, volgens mij. Alla edati gue. En zullen we dus minder geklaagd krijgen vanuit de sector. Maar goed, ik praat zo meteen met 2 mensen die daar alles over kunnen vertellen. Maar eerst moet start naar Donovi, die is in de studio. Samen met iemand uit het district Para. Een ondernemer. Maar we horen dat straks. Goedemiddag, Donovi Vigo.
1: Ik ben van Vio
0: Limbo. Goed. Vertel. Ja, bij me komen groeten?
1: Met eten.
0: Met eten?
1: Ja, ben nog steeds op die healthy journey.
0: Natuurlijk.
1: Ja, je gym eten?
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat verwacht je?
1: Oké.
0: Okay. Als je daar niet begint, moet je niet stoppen.
1: Soms. Weken
0: maar dat zie je toch? Af.
1: Ja, misschien dat een pico morotching. Dat wel. Ik heb dus cassave soep voor je gebracht, maar ik weet dat je geen rijst eet. Ja toch? Ben je nog steeds daarop?
0: Ja,

0: Ja, schwakere.
1: Niet sabia.
0: Je borobora Alice.
1: Begin maar eerst te vertellen wie die mevrouw naast jou is.
0: Nee, wacht die na introductie kon toch.
1: Nee, maar die mevrouw, je moet die mevrouw niet zo lang laten zitten.
0: Nee, ik laat haar niet lang zitten. Ze heeft dus gekookt. Haar naam is Mirjam Kairou. Zij is een bekende in, zeg maar, het gebied Republiek Bersaba, 4 kinderen. En straks gaat ze meer over zichzelf vertellen.
1: En ze heeft voor mij een kassavozoek verkocht.
0: En heer, maar je want mee naar heer, je want je jumpen kon je naar Tori.
1: Oké.
0: Dus jij mag zelf kiezen wat je gaat proeven, zodat je kan aangeven als de mensen moeten komen op zaterdag 26 september volgens jou. En we hebben dus gemeend om haar als gastkok te hebben bij ons in het restaurant. En dat is op de hoek van de Malebatroenstraat en de Keizerstraat. We opereren onder de naam Opsmaak Food Services. Dus mensen zien eigenlijk dagelijks ons menu langskomen op Facebook. Enver en ik hebben gemeend om niet op de voorgrond te gaan om het tot de Donavie Enver ding te maken. Want we koken niet, we zijn slechts managers. En we willen de talenten als mevrouw Mirjam elke zaterdag de gelegenheid geven om hun kookkunsten te tonen. Dus zij is de eerste en is de reden waarom ze de eerste is. Diminyang en Jan tap 4 kinderen. Heb ik om een keer gemaakt toen ik wegliep. En ik vroeg dan, mag ik nog één? En in mijn hoofd had ik zoiets. Ik moet haar introduceren aan de rest van Suriname die van lekker Krioos eten houdt. Hmm. En dit is mijn eerste stap om dat te realiseren.
1: Oké, mevrouw Irene, nou? Irene of Irena?
0: Mirjam.
1: Mevrouw Mirjam, dat van ka Irena. Meer de voer op chinsa. Mevrouw Mirjam of Ego, hoe gaat het met u?
2: Oh, goedemiddag, gaat goed met mij. Ik ben Mirjam Kairo, ik ben van Republiek 4 kinderen. En Bersabach, de Gouden Driehoek.
1: Oké, ik ga u niet beloven dat ik ga proeven vanwege omstandigheden. Want anders ga ik mijn eigen protocol doorbreken. Maar vertelt u me. U hebt speciaal voor Limbo iets klaargemaakt, no?
2: Ja, dus ik werd gebeld door Don, zegt van, kom je naar de stad? Kom naar de stad, we gaan voor meneer Limbo brengen, laat hij gaan proeven. En dan gaat hij zeggen of ik verder ga 26 of niet.
0: Maar is niet alleen voor Limbo, zo
1: nee,
0: voor
1: nee, maar ik
2: personeel. Oh nee, personeel. Niet voor meneer Limbo alleen hoor.
0: Personeel kiest u, hè?
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Dus daar hebben we ook proef, Jimmy.
2: Oké.
0: Okay. Ja, kan.
2: Ja.
1: Hoe lang kookt u al?
2: Vanaf ik 10 ben.
1: Is koken iets wat je moet leren? Of hoe gaat dat? Want ik zit hier, maar ik kan nog steeds niet koken.
2: Je hoeft niet te leren. Dus ik ben begonnen met popje pato en met melkblikken. Ja.
1: En wat was het eerste wat u dus...
2: De eerste keer dat ik was begonnen met koken was het... We hadden taierblad geplukt bij mijn opa voor de deur. Dus de witte gotro taierblad toch? Ja, heb ik die geplukt en we hebben die gekookt. Moxalisi van gemaakt, kokosnoot genomen. Dus gewoon een taierblad moxalisi was het met kokosmelk zonder vlees.
1: Wat is het niet lekker?
2: Was heerlijk, met zout.
1: Met zout?
2: Ja.
1: Eigenlijk zijn de meest eenvoudige dingen lekker, hè?
2: Klopt.
1: Geen ingewikkelde recepten, nee. Zo gewoon.
2: Ja.
1: Gewoon snel wat Alisa groen toe, dat is het al lekker.
2: En dat weet Don, ik kook niet met echt specerijen en zo. Ik maak meestal mijn eigen specerijen.
1: Mm.
2: Dus.
0: En ze kookt alleen met Surinaamse kip?
2: Ja, en ik kook alleen met Surinaamse kip. En ik hou van mijn wildvis. Die dingen echt, ga je echt bij mij vinden.
1: Maar wat is de bedoeling? Koopt u, verkoopt u het eten? Wat is de bedoeling?
2: Ja, toch wel. Op Parra verkoop ik eten op Celiba. Mm. Daar bij meneer Marengo. Of 4 kinderen. Elke zaterdag en zondag bijna verkoop ik eten daar. Ja, en ik doe ook bestellingen.
1: Elke dag een vast recept?
2: Nee, meestal wat die mensen bestellen toch.
1: Maar wat die mensen bestellen, maar u bent helemaal op para.
2: Ja.
1: Stel een smafu foto en jouw tranga, een sweet pong bij wijze van spreken.
2: Meestal op bestellingen en nu ben ik bij Don, dus hij krijgt de push. Ik ben trots op omdat hij me echt die big up heeft gegeven en dat hij me ook benaderd heeft.
1: Ja. Don, wat bedoelt ze met nu ben ik bij Don?
0: Op 26 toch, september toch? Kan ik het menu oplezen? Wat ze gaat klaarmaken of zal klaarmaken? Anitriberi moxalisi met bakkeljauw erdoor en bang bang, gebakken bang bang erop. Cassavesoep met alleen kip erin, maar ook cassavesoep compleet. Dus dat is het derde gerecht. En misschien kan je even aangeven wat in die complete komt.
2: In die complete krijg je varkenkip en rund.
1: Varkenkip en rund.
0: Kan ik verder?
1: Ja.
0: We hebben Criollo bruine nasi. En het is anders dan die bruine nasi die je elders koopt. En ik kan ook aangeven wat anders is.
2: Dus die Criollo bruine nasi is met... geen homo, maar met... Hoe heet het? Tauge. Tauge en met gepluiste kip erdoor. Ja.
0: Maar zeg maar, het is ook bruiner dan die normale.
2: Ja, het
0: die
2: is
0: normale.
2: Ietsje bruiner
0: donkerder.
2: Dan de, ja, ietsje donkerder.
0: Juist. En dan heb je hier Heri compleet. Daarmee bedoelen we alle aardvruchten komen erin voor. En je hebt ook je eieren erbij. We hebben op die dag ook rijst gestoofd wild. En parapepre watra met wild. En waarom parapepre watra? De meeste mensen zijn de Indiaanse vorm gewend. Mm-hmm. Ik ook. Dus mensen krijgen op zaterdag 26 september de gelegenheid om kennis te maken met de parapepre watra. En misschien kan je aangeven wat het verschil is.
2: Die parapepre watra is gewoon die traditionele pepre watra van para. Die wordt meer met gewoon water gedaan. En gewoon onze specerijen erdoor, maar met water.
0: En de mensen die toch die Ingi pepre watra willen komen ook aan bod. Want ze gaat die maken met Anjumara. Dus 8 gerechten op 26 september van de hand van Miriam Cairo.
1: Ja, maar wat ik probeerde te zeggen. We gaan het wel. Maar is ze dus...
0: Is ze gastkok voor die dag.
1: Dus ze werkt niet in jouw keuken?
0: Nee, omdat ze een parawoonto.
1: Oké.
0: We hebben andere talenten in onze keuken die elke dag van maandag tot vrijdag bezig zijn. Maar de zaterdag hebben we uitgekozen voor talenten als mevrouw Miriam.
1: Ja, dus dit is eenmalig. Eenmalig. Op 26.
2: Ja.
0: Ik zou niet zeggen eenmalig, want in Smalobing, mm-hmm, dan gaan we het herhalen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk komt het erop neer, het is een speciale activiteit.
1: Ja, oké. En waar is dat nogmaals?
0: Op de hoek van de Malebatrumstraat en de Keizerstraat in het Kabelgebouw.
1: Oh ja. Ja. Daar zit je, hè?
0: Yes.
1: Daar hebben we de eerste keer over gesproken.
0: Yes.
1: Hoe laat?
0: Dus de mensen kunnen hun eten vanaf 11 uur afhalen. Mm-hmm. Die dag mag je ook daar eten, wat door de week niet mogelijk is. En het aparte ervan is dat je tot 24 september kan bestellen. Mm-hmm. Dus als je zaterdag binnenvalt om een rijstgestoofd wild te kopen, zonder bestelling is het niet mogelijk. Omdat we elke dag al ervaren hoe de logistieke zaken heel complex worden bij drukte. We hebben ervoor gezorgd om die rust in te bouwen door alle orders te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen's eten op tijd af is.
1: Mevrouw Miriam, hoe ontstaat een nieuw gerecht? Dat je dus gewoon zegt, hé, ik ga iets maken wat nooit eerder gemaakt is en ik zorg ervoor met de dingen die ik erin stop, alle ingrediënten, dat het gaat smaken.
2: Ja, het is.
1: Maar volgens mij hebben we in Suriname al alles toch. We hebben Heri, we hebben Pom, we hebben Moxalisi, we hebben Fasanvineng, Anitriberi.
0: Anitriberi, maar zoek Moxalisi toch?
1: Ja.
0: Dat is één van ze.
1: Maar hoe ons kunnen. Dus eigenlijk, ik zeg het maar zo. We hebben die dingen zo vaak gegeten dat Solisi, je wanneer aan jou zijn, want Trasani.
2: Ja, kan ook, want misschien mag ik mezelf ook promoten wat ik allemaal doe.
0: Maar misschien,
2: ik werk meer met cassave, dus we kunnen misschien kijken van, ik kan ook zeggen van, Don, kijk, we kunnen ook even proberen met die cassavepom.
1: Cassavepom?
2: Ja, cassave salade, cassave ijscream, ik werk meer met cassave.
1: Waarom doe je dat alleen met cassave?
2: Daarin onderneem ik. Ik doe cassavebrood met allerlei smaken. Cassavepom, cassavesalade, cassave-ijscream, cassavepontje Cuba. Dus ik werk meer met cassave.
1: Dat zou ik proeven, cassavepontje Cuba.
0: Ja.
1: Dat niet aan het is, ja.
0: Ja, hè?
2: Ja, kan.
1: Ja. En hoe reageert men erop?
2: Nou, goed hoor, want het verkoop gaat wel best wel goed. Ja, dus goed. Laatst nog had ik bij meneer Kenzen Huis op Para met die, hoe heet het ook alweer? Is geen Carifesta.
1: Wat is dat?
2: Die ene die laatst bij is. Mijn god, ik weet niet meer wat voor festival het was.
1: Mm-hmm.
2: Is ook.
1: Toen is er ook,
2: heb ik daar ook cassavepom en cassave ijscream laten proeven.
1: Ja, cassave ijscream lijkt me inderdaad ook totally anders, hè?
2: Ja.
1: Mm. Dus u kunt ons de garantie geven dat als we op daar komen op 26, dat is dus over volgende week.
0: Ja, klopt.
1: Dat we eigenlijk gewoon om Njang kunnen gewoon komen. En wat zijn de prijzen overigens? Moeten we veel geld meenemen?
0: Nee, ik kan de prijzen opnoemen. Mm-hmm. We zullen twee formaten verkopen op die dag, small en normaal. En alles is tussen de 2,50 en de 4,50.
1: Ja, redelijk.
0: Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Je wil veel mensen de gelegenheid geven om te proeven, toch?
1: Ja.
0: Uiteindelijk is het een win-win. Na die dag moeten ze er plat bellen voor bestellingen, toch?
1: Dus even op die dag, je moet voor alle duidelijkheid, op 26 komen we kopen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Niet proeven, kopen.
0: Kopen. Eigenlijk afhalen, want je hebt al besteld.
1: Oké.
0: Ja, toch? Dus het is geen proeven. Deze, dus vandaag proeft uw personeel. De bedoeling was dat je bent een hap of zang, maar je hebt die protocol. Dus deze ronde is om zeg maar de promo te maken. Mm. Ja, toch? En zaterdag is gewoon je tawa komen halen, toch? Ja, toch?
1: Oké, mevrouw Mirjam, hè?
2: Ja.
1: Mevrouw Mirjam, vertel wat meer nou over para en zijn er andere talenten die daar rondlopen?
2: Ja, we hebben een laai talent op para, man.
1: Ik meer para, ga je eerlijk zeggen, denk aan twee dingen. Te meer para. Ik denk aan Awara en ik denk aan. Er is een soort ding, man. Farmekarasani. Maripa.
2: Ja.
1: En Dossi.
2: Oké, maar nou, Paris gaat veranderen hoor.
1: Weet je hoe lang ik geen maripa heb gegeten?
2: Oh, ik heb vorige week nog maripa gegeten, na jaren weer zo'n lekkere maripa gegeten.
0: Hoe zit het, Engie? Wat heet hij in Rijkoka?
1: Ik ga me nog niet aan,

0: Met kaas zo en
1: ja, ik doe ook kaascrackers. Dus die kleine cassavebroodjes noem ik crackers. Mm. Ik heb met kaas, knoflook, sesam, paprika, naturel. Ik heb die rode zoete, gember, kaneel, knoflook. Ik heb cashewnoten. Ik heb met pinda. Ja, dus alles wel een beetje.
2: Hoe zou je die paraburger willen? Een steak?
0: En kaas.
2: Maar wat zou je anders willen dan de traditionele burger?
0: Ei.
2: Ja, maar dat komt al op die traditionele toch? Maar wat moet het para aan smaken?
0: Ik weet niet, dat moeten jullie bepalen. Miano kok.
2: Nee, maar ik denk, wie zijn wat tessie toch? Dat
0: weet ik. Ja, het is wat trassan.
2: Oké.
1: Maar ja,
0: als het zo pers, moet het van de beide kanten ook zo. Je weet toch? Zo'n burger. Met de beide kanten, de rand, dat puilt het zo naar buiten.
2: Oké, okay, we roken het afwee. Oké, dan we roken het afwee. Nee, misschien ook ander brood toch? Kan je ik kan doen aan naar brede toe. Nee, maar zeker. Zeker een mooi idee.
0: Maar hebben jullie, weet je wat ook lekker is? Hoe je dat ding? Als je een smoothie maakt van pinda.
2: Oké.
0: Okay. Een smoothie van pinda en bakoeven.
2: Pinda gewoon, dus die met
1: dus gewoon pinda. Dus je ja, pinda bakken en dan een blender met...
0: Dan ja. Blender je het.
1: Kan.
0: En dan drink je.
1: Maar, ja,
0: dat
1: kan.
2: Is toch als pindakaas met bakoeven? Anna zeg.
0: Ja.
2: Maar is moeilijk, jongen. Maar is
0: niet, echt pindakaas.
1: Met een paar pindakaas.
0: Niet mag zoveel op zo'n pindakaas.
2: Oké.
0: Dan moet ik dat echt vragen. Maar alleen is vries, lekker, man.
2: Oké. Ik wil dit erbij toevoegen, want u vroeg hoe zit het in para? We, Enver en ik, bespreken dit nog, maar we willen twee jongeren in para de gelegenheid geven om een cursus te volgen bij SHTTC met een deel van de opbrengsten. Dus op die manier creëer je een domino effect. Mm. Miriam als Big Johan van Para is in de spotlight, maar daaruit komt er eigenlijk een vervolg en dat is dat twee geïnteresseerden naar SHTTC kunnen gaan voor een cursus.
0: Ja, wordt ons eten genoegzaam gepromoot? Dat bijvoorbeeld een toerist hier komt, Amasaka Sanderij of whatever, Amanyamasan, Amatakmi Gado, ik bestel, ik neem mee of whatever, ik weet niet wie ik veel.
1: Ja, ik zal daarop antwoord geven. Ik doe de laatste tijd ook toeren.
2: Mm-hmm. Tours.
1: Ik doe de laatste tijd ook tours. In samenwerking met Sherida Moorman.
0: Oh ja, oké.
1: Doen we dat en die mensen komen naar Para en daar draai ik ook een workshop. Ik leer ze op cassavebrood bakken en daar krijgen ze ook een peperwater op, noem maar op een soepje.
0: Maar je moet ook niet zo vrij gewoon al je kennis zo droppen van mensen.
1: Ja, klopt, dat is mooi en warm. Maar met al die duizenden.
0: Met die koning van even.
1: Ja, met al die duizenden mensen op de wereld denk ik niet dat ze met mijn koning. Wie gaat allemaal cassave willen doen? Het is een proces waarin het is een heel zwaar werk.
0: Ja, maar als je me gaat leren, ga ik het proberen toch?
1: Nou, ik ben toch niet bang.
2: Dus uiteindelijk, ik ga even inhaken daarop. Dat is ook een van de redenen waarom onze culinaire wereld niet echt voortgang kan vinden.
0: We gaan zo'n goeie
2: reffen. Ja. De biggest way, dat ik wel ging.
1: Ja.
0: Maar goed, eerlijk, heeft mijn sap met kwam pong.
2: Ai.
0: Zou eigenlijk een verschil voor alle trasma pong. Ja, ik ga niet zo...
2: Maar dat want dat je dit ik wel een recept, dat vaak voort gaan of in de plaats.
1: Ja, maar ik kan leren, maar mami no leren, maar alle mijn churri toch? Wat ik allemaal
0: bedoel,
1: erin
0: zit. Bedoel.
1: Ja. Ik leer niet al mijn churris. Nee.
0: En je beschikt hoeveel churris?
1: Ja, helemaal.
0: Zoals?
1: Ik heb ze meegekregen, dus het blijft bij mij wanneer ik bezig
0: ben. Als je een lekkere bruine bonen gaat maken,
1: ja.
0: Hoe kan zo aan recept, een bruine bonen? Dat beschik je dus over genoeg churis, toch?
1: Ja.
0: Noem eens twee. Maar twee churis.
1: No,
0: om die bruine bonen echt lekker te maken.
1: U hebt me net gezegd, misschien kunt u zelf een cassavebrood gaan maken. Dus als ik die twee churis van u noem, dan gaat u het gaan uitproberen.
0: Nee, maar als er veel churis zijn, noem eens maar.
1: Nee.
0: Of tenminste één.
1: Nee, toch niet. Die is voor mij wanneer ik kook dat mijn eten lekker is.
0: Vrouw baka minami, ik vat toe. Maar je kunt echt lekker koken, hè?
1: Nou, ik maak moeite hoor.
0: Er zijn ook mannen die lekker kunnen koken.
2: Zeker. Ja, de tweede persoon, de tweede gastkok bij ons is een man.
0: Hmm.
2: Ja, dus de

0: Zaterdag daarop, zijn man.
1: Stoffie Sabori, ja.
0: Ook.
1: Stoffie Carlos en zo, maar Sabori, man.
0: Ja.
2: Maar Carlos weet ik wel.
1: Ai. Oké. Veel succes. Het is geen zondag.
0: Zaterdag 26
1: september.
0: Kabelgebouw.
1: Nee. Eerst, hoe kunnen we bestellen? Dat we daar weer starten.
0: Op het nummer 833-5544. Dat is het nummer van Opsmaak. Ja. En dat nummer komt ook op ons menu. Dat dagelijks te zien is op Facebook. Dus als mensen ons ook op Facebook zoeken, is het Opsmaak Food Services. We hebben echt gemeend om eerst naar Limburg te komen, alvorens we het promoten. Dus je hebt primeur. Dus na vandaag gaan wij het plaatsen op Facebook. En de bedoeling is dat mensen kunnen bellen of appen. En die bestelling wordt dan opgeslagen.
1: Mm. Oké, maar ik wil even terug, want iemand stelde een vraag. Wanneer u zo kookt, hè, mevrouw Mirjam, want zo is je een bepaalde pressie. De actrice van mijn massa me kan niet aan, de man heeft rekening naar, ook al ben je geen patiënt.
2: Ja.
1: Maar niet aan afzoeken, zo doet het.
2: Klopt.
1: Zo bruine boeren, of die mannen van de fastfood ketens gaan boos worden. Maar volgens mij, soms, ik kan naka zo toepoer, hoe je dat ding? Op zo'n...
0: Ai.
1: Dat is te veel van, het is echt... Hoe controleert u dat?
2: Dus ik geef de klant wat hij wil.
1: Mm-hmm.
2: De klant krijgt van mij wat hij wil.
0: Ja, maar dat is bij een bestelling.
2: Ja, bij een bestelling.
0: Maar hij bedoelt...
1: Maar als ik gewoon kom en ik rijd naar Parijs en ik wil iets eten.
0: Ja, maar ook als je naar Kabel komt, toch?
1: Hoe weet ik dat Anjano zo toemsi of Anjano Soegro toemsi of... Ik de ook. Ingrediënten die gebruikt zijn... Hebben niet te veel van die dingen, weet je?
2: Zout. Ja. Daarmee ga je rekening houden, toch?
1: Ja.
2: Als je, kom nou zeggen bijvoorbeeld, als je een beetje zoet voor jezelf gaat koken, ga je daarmee rekening houden van, nee. Kijk bijvoorbeeld, ik kook, dan weet dat ik voor mezelf zoutloos kook. Mm. En als ik voor mensen kook, dan zeg ik van, hey, het moet gewoon in het midden zijn. Het moet niet meer of minder.
1: Gebalanceerd.
2: Hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: Maar bij ons is er ook een cultuur van proeven. We proeven veel, man.
2: Ja.
0: Mm. Dus pas als het de proeftest gepasseerd is.
1: Hoeveel mannen proeven?
0: Bij ons 3.
1: Mm.
0: Ja. En je hebt van die dagen dat je zoiets hebt van agreed bana supuja en sweet like vorige week.
2: Mm.
0: Maar het kan wel erdoor. Snapt u? En vandaag heeft iemand iets moois gezegd in de keuken. Soms hangt het echt af van de, zeg maar, groente, hoe het is geoogst. Is het laat geoogst, is het vroeg geoogst? En dat heeft dus weer invloed op de smaak. Je hebt hem idee?
1: Mm.
0: Je hebt het ook bij aardvruchten. Maar we proberen wel een smaakconsistentie op te bouwen.
1: Weet je, vroeger was bruine bonen een soort van uniek-achtig ding. Hè? Maar tegenwoordig wordt het zo te vaak gegeten. Heb je dat gemerkt?
2: Nee.
1: Voor CT, ben je aan bruine bonen, was het once in a while.
0: Ah, ben je aan feest.
1: Dan was het echt lekker.
2: Feestgerecht.
0: Ja.
1: Was een feestgerecht.
2: Ja.
1: Maar nu, het lijkt nu op een dagelijks gerecht.
0: Nee, maar bruine bonen, pompastee is nog niet dagelijks, hoor. Hij tik er ook, hoor.
1: Mm.
0: Elke keer als wij bruine bonen, pompastee hebben, chaos, hectisch. Dus bruine bonen op zich hebben we ook geprobeerd. Dat is een serie echt, omdat ik zei, dat is alledaags. Je gaat het krijgen met een stukje ovenkip klaar. Maar pom en pastei erbij, het maakt het wel tot een ander pakket, het feestpakket.
1: Ja, ja. Bruine bonen, pom. Eigenlijk zo gewoon pom met pastei. Als je bruine bonen erbij zet, waarom doen mensen dat? Bruine bonen, pom en pastei.
0: Nou, dat is cultuur toch? Dat is traditie.
1: Ja. Maar goed, jullie zijn met iets goeds bezig, prachtig. Eten zal altijd gegeten worden in Suriname. En ik wil mevrouw Mirjam veel succes toewensen. 26. Houdt u zelf ook van eten?
2: Bijna.
1: Maar durft u te zeggen dat er andere mensen zijn die lekkerder kunnen koken dan u?
2: Ja,
1: of bent u de beste?
2: Nee, ik zal dat niet zeggen.
0: Maar dit is maar ook zo, denk ik. Wat doe je met bijna? Bijna hou je van eten?
2: Bijna hou ik van eten, maar ja, je ziet het toch. Bijna hou ik van veel eten.
1: Ja, ja. Oké. Thank you very much.
0: Thank you, Limbo.
1: Donovan, wat zeg je dat slot?
0: Ik zeg mensen die graag iets anders lusten en niet gewoon de standaard menus van de Surinaamse restaurants interessant vinden, kunnen op 26 september van Mirjam's hand proeven. En ik kan zeggen, ik was vanaf de eerste keer onder de indruk van haar kookkunst en ik wil het graag met jullie delen. Dus app ons, bel ons, we maken contact en jouw bestelling wordt geplaatst. Je kunt ons ook appen voor alle vragen en we geven de antwoorden.
1: Ja, 26, ik ga niet meer boren komen.
0: Ja, dus
1: 26 september.
0: Misap Oru Limbo, misap Limbo zonder de protocol. Wina, je nou een nieuw man nodig.
1: Ja, ik weet. Maar weet je waarom? Ik ben niet tevreden, daarom eet ik nog niet.
0: Tevreden met het lichaamsgewicht?
1: Nee, het kan. Het moet sneller, het moet anders, het moet maar. Ik kreeg weinig ruimte vanwege die activiteiten hier.
0: Ja.
1: Maar ja, goed hoor.
0: Abo.
1: Maar ja, maar dat weer zie de bezig wat is, ik kan gewoon even in om je voeren, maar hoe eet je weinig als het om bruine bonen gaat?
0: Gewoon discipline toch?
1: Isabi, hoe eet je een bruine bonen zonder rijst? Het kan, maar het is forcerend.
2: Bruine bonen met cassavebrood is ook lekker hoor.
1: Het zal wel, maar ik wil het, ik, voor mij is het bruine bonen met rijst.
0: Jo, als je paddy.
1: Ai.
0: Ja.
1: Ik zie dat niet werken om bruine bonen met brood.
2: Ja, no man. Keer dat. Bruine bonen met kwak.
0: Ik begreep.
1: Dus, maar ja, gaan jullie door. En veel succes, Donna.
0: Ja, thank you.
1: Na een proces, kabel gebouwd daar op de hoek Malabaturumstraat en Keizerstraat.
0: Yes.
1: Doe je ding.
0: And, many thanks.
1: Je bent in goede handen, mevrouw Mirjam.
2: Ja, zeker.
1: Oké, dankjewel.
2: Oké.
0: Thank you.
1: Zo, dat hebben we dus gehad. Ja, jullie zijn vrij in beweging, jongens. Mensen, ik ben een beetje ziek, hoor. Dus daarom mijn slap tjien zo. Ik heb...
0: Yes, sir.
1: Hi, thanks. Ik ben een beetje ziekes. Maar wie ziekes. Jong, ik ga je zeggen, dat geld van de mensen in de zorgsector. Bijna mijn oefenen om mensen eigenlijk te verplegen, spuitjes te geven. Isabia, ga zo maar door. Want de mensen gaan nu heel veel geld krijgen. Ik zeg heel veel hoor, want als je de bedragen soms ziet, dan... wat is jouw breking, ja. 2 aanhoudingen in de kwikzaak. Laat me even beantwoorden hoor, mensen. Daarom moet je van tijd tot tijd naar de telefoon kijken. En if as Marie send je me dan 500%. Nee, zeg ik 500%. 1000%. Abron is naar 1000%. Mijn actie baga, oui. Maar ze even hoor, want je wilt toch ook weten. Je lafoon. Pum. Nogmaals, 2 aanhoudingen in de kwikzaak. Jouw opstelling doet mij denken aan Chan toen hij twijfelde om die kassiri van die Indiaan te drinken. Nee, dat heeft niks te maken met... Ik ben er gewoon even van voorop, ik kotie. Maar dat is het niet. Als een... Nou, de mine, even een stap terug wat dat betreft. Ja, mijn want er een zorgpersoneel toe. Zo wat adek mij rond af. Die kippen voeren. En Lembo, je moet nooit bang zijn om jouw kennis te delen. Je kan de lekkerste pom maken. Maar afvier is je potie in haar pong naar je wang. Ja,

Ephesians put in a few one. En dan kan ik u vertellen dat de mensen die zijn aangehouden politiemensen zijn,

Mijn bericht dat we in zijn acties kouden volgt tegen deze montage. Er komt een bericht. En mijn ouders hadden lang beren zijn aan deze jaren. Isami, er komt een bericht. Kijk die op de website. Wat dat betreft moet die voorlichtingsdienst van die politiefractie bedrijf zijn hoor.

0: Maar ja, ik ga ze niet bellen hoor. Echt niet bellen, man. Ik heb het al gezegd, dus ze zullen het achteraf wel bekend maken. Maar ik heb u dat alvast gezegd. In Baganatori. Want ik wil me niet komen ergeren aan Lange Beren. Er komt persbericht. Ik ga kijken op website naar deze Adi. Aruta Lange Tumsi. Zullen jullie school toe moest begrijpen toch? Dat info de bewijs van spreken. Dan noem eens een station. ABC, ABC Belly. En je weet die mannen hebben om 2 uur. Of nee, laat me niet zeggen ze hebben om 2 uur. Want dat is bakken natuurlijk, hebben ze weinig luisteraars. Maar als die mannen, als ABC je belt om 8 uur 's morgens. Dan hebben die mannen ABC Actueel waar alle mensen die met het nieuws te maken hebben naar luisteren. Dat we hebben info komt dat een man bel, Juleki Skoto. Dan moet je van die gelegenheid, dat werkt dat ding niet van. We gaan iedereen gelijktijdig informeren. Nou, wie ga je wachten? Op Radica, op Radio Rani. Op dat moment luistert men naar ABC en dan je dropt het. Ja, meneer, noem eens die mensen van ABC. Meneer Isaias, ja. Dat klopt, die informatie, dat kan ik bevestigen. Klaar. Zonder af te stemmen en daarna komt het bericht wel. Andere media mensen, ik ga niet boos worden op dat moment. Omdat, ja, maar ik bel hem en waarom hebben ze me... Op dat moment ABC de mijn arki uit Jurum Manteng. De familie zegt dat nono de alle nieuws is mijn arki bakanatori. Dan heb je informatie, dames en heren, dat je 2 aanhoudingen. Dan moet je bel een woordvoerder, dan moet je kijken naar website. Ik heb die tijd niet hoor, sorry. Dus we horen het wel hoor. Dat zijn we met die korpschef. Er moet sprake zijn van een zekere mate van flexibiliteit. Een formeel is dan mooi, maar soms moet je ook een beetje snel reageren en korte lijnen. En daarom komen die dingen niet goed uit de verf, omdat men vasthoudt. Isabi, Awadi pers in de zaak van Leisner. Adema pers Awadi. Star nieuws, potas zal ik eerst. Die mannen komen volgens mij, pas na 72 uur met een bevestiging. En met een programma. Ja, kijk, precies zeg ja. Het zijn vaste programma's waar ik naar luister. Ik luister ook naar vaste programma's. Ik luister naar. Ook naar vaste programma's, Isabi. Maar die mannen moeten dat begrijpen en die mannen moeten het onderschrijven. En je moet niet ervan uitgaan van, maar ja, we gaan wachten op STVS. STVS heeft het nieuws om 19:30 s'avonds. Isabi, de tijden zijn veranderd. Ik zit niet te wachten op het nieuws van STVS om 19:30 te kijken hoor. Wat die mannen daar zouden moeten doen bij de STVS is... Je bent eenmaal 24 uur in de lucht. Je moet korte nieuwsuitzendingen hebben. Want alles wat je me om 19:30 kon vertellen, heb ik gehoord op ABC, is uitgebreid gekomen op DTV. Lembo heeft het besproken. En ja, Star Nieuws heeft het gepubliceerd. Jij komt om 19:30 met uitgebreid journaal. Dus... Media invoegbaar en de details zullen ze op website zetten. Mensen, die loonronde, dus ik ga je eerlijk zeggen, die bedrag van Michi is alleen verpleegkundige ook, je ziet. In een andere broeder. In een andere broeder. Maar van een mooie man. Ik sprak meneer... hoe heet hij? Meneer Edam. Hij weet, Edam leidt... Eigenlijk hij leidt een aantal bonden in Mro. Aan mijn leid Wanika ziekenhuis. Aan mijn leid Marwina ziekenhuis. Slaas en Ama L.A. Jacko. Dus ik heb hem gevraagd. ik heb hem gevraagd om een reactie. Isabi, want dat geld. En ik ben blij hoor. Ik weet. Ik ben zelfs ook een paar keer. Wanneer was de laatste keer die Aspigri Boromi? Doro, Idoro, spoedeisende hulp. Die kan plegen geweldig, maar op deze man je pina kennis zal je abie dede. Dus ik heb geen problemen als die mensen meer gaan verdienen. Ik heb ook geen problemen als onderwijsgevenden meer gaan verdienen. Omdat die mensen staan aan de basis van onze vorming. In mannen heb je het uiterste best voelen, want toen maar een vrouw voor de klas of een metter, die mij begeleid moren varen. Eigenlijk dat die mannen je ouders gedurende de schooluren. En die brandweerman, die gaat dwars door dat vuur om het huis nog te redden. Of om de mensen die nog in het huis zitten, Isabi, eruit te halen. Je denkt, hey, grap, in pomp, of maar nog doen we aan saneren, want zo zei Bron. En de militair en zeker die politieman toch, want die gaat uit huis. En Amanasco doet dus Amagang van plotseling in een actie. Want als hij langs rijdt en hij ziet dat iemand beroofd wordt, of een paar rovers zijn bezig, dan verwacht je van de politieman dat hij dus inkomt. En de kans is dan groot dat hij dus target wordt. Amakan dede. In the line of duty, Amakan dede. Want tegenwoordig schiet men dus ook op politiemannen. Dus ik heb geen probleem hoor. Betaal die mensen goed. en dan gaan allerlei ingewikkelde discussies. Ja, maar iedereen is strategisch. Brada, een gezondheidswerker. De mensen nemen allerlei risico's. Je ziet wat ze hebben gedaan tijdens COVID. Ze hebben hard gewerkt. Betaal ze. Dus meer een probleem om even dat $1,000 de mochi of $2,000 bij de man. Want het is pijnlijk dat de mensen naar het buitenland trekken omdat ze hier totaal niet betaal ze. En misschien zal dat ervoor zorgen dat ze dat ze hier blijven. Dus ik vroeg aan Edam Fakana, ben je blij? Heeft het je goed gedaan? En Edam heeft zijn verhaal verteld. De voorzitter van de ziekenhuis Bonden. Gaan we even luisteren?
1: Nee, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Maar het lukt wel. Het is een aantal jaren dat ik wel dat doe.
0: Hoe reageert u op dat geld, de verhoging die de sector nu gaat krijgen? Nou, een mooie hap.
1: Nou, ten eerste toch, ik zie wel dingen, ik zie zaken langskomen op FB. En geloof me, de mensen die ook erachter zitten zijn mensen die je zou moeten proberen dat ze het wel weten. Maar wel, desansamishi komt op FB, nee, klopt. Dat kan ik wel aangeven. Inderdaad, zijn we bezig met de nieuwe loonreeks. En of het goed zit, november moet het al een feit zijn. Feit is dat vanaf eind augustus al, volgens de afspraken, de overeenkomst dat we samen hebben gezeten via de werkgroep, die tot een nieuwe loonreeks zou moeten komen. En in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid hebben we bepaalde bedragen kunnen vaststellen, maar officieel wordt het november. Tot zover een werkgroep, de informatie die ik heb, want ik heb een aantal vertegenwoordigers binnen de werkgroep en de bedragen dat we zien slingeren over de media kloppen niet helemaal. En mensen beweren vanuit waar ze de informatie hebben, dat het is. Maar wat wij kunnen aangeven, dat de bedragen zoals je dat bij niet klopt. Wat ik wel moet zeggen is dat sowieso de zorgsector vooruit zullen komen qua hun bezoldiging.
2: De bedragen kloppen niet. Is het verschil groot dan?
1: Wanneer je kijkt bijvoorbeeld, men heeft aangegeven dat 2025 dus maar bij verdiend dat hij, dan dat niet klopt ze schrijfie. Wat ik wel kan aangeven dat de mensen vooruit zullen gaan, dat is 100. Dat staat vast. Maar wat ik zie, wat ik wel zie, is circulair op Facebook en dergelijke, dat klopt van geen kanten. Maar feit is dat de mensen wel vooruit zullen komen, zeker vooruit. En ik denk dat de meeste medewerkers tevreden zullen zijn, hetgeen dat we bereikt hebben. Dat kan ik wel bevestigen. En een ander deel, Sammy Ishi, dat niet klopt. Of de andere bedragen die in paars is uitgedrukt, of het wel zal gaan kloppen. Sommigen zijn wel in de buurt, maar over het grootste deel voor pamflet Sammy Ishi, de Maipoesu en nog erbij voor aanstaande mensen die dichtbij het vuur zitten, Michi, met uitzondering van vakbondsmanoor, Michi is zeer Shera Sani, dan Michi dat nou, dat klopt niet. Maar feit is dat de zorgsector na november een ander loonring zal hebben. Iets dat we jaren voor hebben gestreden. Zeker de vier overheidsziekenhuizen die in Viso zaten. Intussen hebben we dat ook beklonken door in de vorm van een overeenkomst dat de mensen uit Viso stappen en dat de zorgsector een eigen loonreeks hebben. Dat kan ik wel meegeven.
2: Ga je zeggen, die machine en bedrag bijna mijn alibar ook, je hebt een broeder.
1: Oh nou, de bedrag heeft een trombroeder. Kan niet op een bedrag voor ons, maar ik heb de reacties ook gezien. Voor ons, mama, ook gevoel, ze als zorg het doen. En met name de verpleegkundige is niet om naar huis toe te schrijven. Hoor. Dus Sawashi Amoy, Adjers Amoy, maar een real stress wat de mensen allemaal moeten doorstaan, dat zeg ik van, eigenlijk zou het al eerder moeten geschieden.
2: Maar zeg je tussen de regels dat toch allemaal niet smaren?
1: Nou, geld is nooit toch genoeg voor de mensen. Anders zou je vandaag aan de dag ook niet een discussie horen van de assembleeleden die 100 zoveel duizend verdienen en toch eigenlijk toch zitten te azen op die 15%. Dus wanneer het zou gaan over geld genoeg zijn voor de mens, ik denk niet dat het genoeg is. Wat ik wel kan aangeven is dat wat het toen was en wat het nu zal gaan worden, dat het veel beter is dan wat het al was. Dat maar, kan ik aangeven.
2: Maar misschien kan je me een indicatie geven. Wat gaat het nu exact worden? Een verpleegkundige ergens werken in een van de ziekenhuizen. Laat ons niet meer bij jou daar, Jaconess. Je hebt Jaconess, je hebt
1: Slaans Hospital,
2: Wanica ziekenhuis en
1: Wanica ziekenhuis, ja, Marwina.
2: En Marwina.
1: Ja.
2: Hoeveel gaat die mevrouw daar in de verpleging krijgen?
1: Exact kan ik het niet geven, want kijk, wanneer het zo gaat over mensen en salaris, is het nog steeds behoort tot een privé. Wat ik wel kan aangeven, het is wel vrij duidelijk, er is een groot verschil van wat ze nu krijgen en wat ze in de toekomst zullen krijgen. Daar heb je een aantal zaken, daar praten we over primair, maar zo ook praten we over secundair. Want we zitten ook in die onderhandelingen en ten aanzien van die secundaire zaken, dat zijn er een aantal zaken die ook op basis van de huidige situatie de tarieven zijn vastgesteld ook. Dus kortom, de zorgsector zal qua financiën, let wel, met stress op het woord financiën, want als ik about money want, qua financiën zal er wel een groot verschil zijn na november.
2: Maar denk je dat hiermee de trek naar het buitenland, dat tot het verleden zal gaan behoren?
1: Tot het verleden zou dat, ik zou dat niet zeggen dat mensen toch niet zullen wegtrekken, want er zijn ook een paar aantal mensen die in principe goede functie hier hadden, een goede salaris. Ik kan toevallig mensen die een betere salaris, bijna een salaris, zouden nu asma bekissen. En toch ondanks dat asma gwe. Er spelen een aantal zaken waar ik denk dat of men de zaken wel aanpakt, dat het wel tot een minimale proportie zal gaan behoren. Maar dat mensen zullen wegtrekken, brain drain is al jaren een feit. Wat er wel is gebeurd de afgelopen periode, is het wel extremer geworden. Maar een brain drain, mensen veranderen gewoon van land tot land. Want zelf in Nederland, onze mensen gaan vaak naar Nederland, maar dus de Nederlanders zelf, die gaan ook buiten Nederland. Dus dat zal het geheel niet stoppen, maar wat het wel zal doen, zeker wanneer men al de actoren zal werken in de vorm van 1, een betere loon en 2, een betere werkomgeving en 3, wanneer we praten over mensen hun woning en dergelijke, dan denk ik wel dat het niet meer zo extreem zal gaan zijn als wordt in het verleden. Maar dat mensen gaan wegtrekken, minder dingen aan een loonsverhoging, dat je tapas aan dat totaal. Omdat mensen soms, vooral de jongeren, soms kunnen ze ook met de hype meegaan, dat zeg ik ook, want er zijn een aantal collega's weg en een collega heeft een santap snap en dat is een mooi santap snap, maar ze nog sabi een reel voor het buitenland of wat een collega dat heb ik mee, dan sabi. Dus soms moeten mensen zaken ook gaan ervaren om te zien, zeg van, vaak lijkt het groener te zijn aan de overkant, mogelijk daar. Maar op lang termijn denk ik wel dat men tot één keer zal komen dat eigenlijk wanneer je kijkt wat de zorgpersoneel nu kunnen verdienen en dat men eerder voor Suriname zullen kiezen op lang termijn. Maar binnen korte tijd met die nieuwe loon, dat al stopt, minder denk je, omdat ik weet ongeveer hoe de zorgpersoneel, zeker de verpleegkundigen, de mensen in groep opgeleid, die een kan de andere beïnvloeden. Ik zeg zo ook, ik zeg aan mijn leden, zeg van, je collega is sorry, gewoon zo'n mooi moment die dat is snap. De moment die is dan een vier a realiteit of is je a realiteit dat in ons zie. Dus hou rekening, maar ik kon de mensen best wel toen begrijpen, alsnog, want het is iets dat in de maak zit, want de smam kies aan moeite en nogmaals, aan ammoni wang, also problematiek. Is daadwerkelijk een regering horen naar een woord, dan denk ik wel dat het tot het minimale zal gaan behoren hoor. En ik denk dat de zorgpersoneel vooruit zijn gekomen en vooruit in de zin, voor vele Surinamers lijkt het alsof het om grote bedrag gaat. Maar ik wil mensen wel in herinneringen brengen dat 7 jaar geleden verpleegkundigen die toen 6.000-7.000 verdienen. Dat loon was, zo iemand loon was misschien 3.000 zoveel. En met de onregelmatige diensten kon de persoon al 6.000 verdienen. In dollars uitgedrukt was het dicht bij $1,000 of $800 ook toen. Ja, dan had je een koers van 3.50. Later is die koers naar 7.52 gegaan. De mensen verdienden toen 5 tot 6.000 SRD's. 3.000 en onregelmatige diensten. Want daar heb je een aantal emolumenten, waaronder vervoersgeld, kledingsgeld, noem maar op, en nacht- en wachtdiensten, middag- en nachtdiensten. Dat de mensen toen al tussen $700 en $1,000 was. Dus het is geen nieuwigheid. Want ik hoor mensen praten, misschien om mijn post zijn alsof, ja, de mensen gaan nu $700 tot $1,000. Wel, ik zit al jaren binnen gezondheidszorg. 7-8 jaar geleden, dat ben je de realiteit. Ondanks de mensen toen 6.000 verdienden. Maar dan had je een koers van 3.50, later is het 7.52 geworden. Dus desma bij verdien, ammonie dat ik ba. Maar dan had je ook toen der tijd niet de extreme brain drain. Dat mag wel gezegd worden.
2: Ja.
1: Dus die 700 en die 1000 is geen nieuwigheid ook hoor. Maar dat ook al go in een oude periode. Dan juich ik dat wel toe. En dat wil zeggen dat de mensen wel redelijk kunnen uitkomen. Vooral de meeste Surinamers die geen onderdak hebben en die afhankelijk zijn van een huurder, als verhuurder. Dus dan kunnen ze hun ding wel doen om een huurhuis te kunnen betalen voor $200 tot $300 of euro.
2: De minister die had een paar weken terug gezegd, minister Misikawa, dat Dama bij de privéverband in Tata heeft hij wel kunnen opvangen dat een paar van de mensen wel terug willen, hoor. Is niet zo geweldig daar aan die kant.
1: Ja, maar dat heb ik al eerder aangehaald. Toch, kijk, hij heeft het gezegd. En inderdaad, kijk, buitenland, zeker Nederland, is geen nieuwigheid voor mij. Ik ben vaker daar en ik zie de mensen ook. Omdat ik ook vanuit de gezondheidszorg kom. Ik zie een aantal collega's, een aantal mensen. En dan, ik zie ook de realiteit van Nederland. Dus hetgeen dat men daar zegt en doet, de mogelijkheden zijn er wel. Maar het is niet zo easy als hoe men het probeert naar buiten te brengen. Want je betaalt letterlijk alles. Dus ik heb laatst een collega's die horen praten via een TikTok-filmpje. Zeg van dat ze 2000 euro verdienen. En 2000 euro zoveel. Het is goed. Nou, misschien 2000 zoveel euro in Suriname. Maar in Nederland, om het een beetje groen te zeggen, ben je goed voor de voedselbank daar. Mm. Met zo'n salaris in Nederland. Ben je gewoon goed voor de voedselbank. Want je betaalt die 2000 zoveel euro dat zo iemand daar verdient. Bijna alles gaat terug richting je huur en al de verplichtingen die je daar hebt. In Suriname hebben we niet zo'n aantal verplichtingen. In Nederland is alles kost verdomd veel geld. Dus ik probeer ook aan mijn leden duidelijk te maken. Zeg dat je inderdaad in een andere maatschappij gaat wonen. Je zal wel inderdaad daar wanneer men zegt, je krijgt het 21, krijg het wel uiterlijk 21 daar niet van. Maar dat je denkt dat je financieel vanuit Nederland naar hier vooruit zal komen aan Europa. Wat je daar zal verdienen is om puur om daar jouw dingen te doen. Dus mensen die kinderen hier hebben, Rieke, ik moet gaan naar Holland, dan ga ik geld maken. Want een collega die zei, ik verdien 2000 zoveel euro. Maar alle kosten dat je allemaal daar moet betalen, want niks daar is goedkoop. Niks.
2: Ja.
1: Dus we moeten de mensen ook bewuster maken, vooral de mensen die nooit naar daar zijn gegaan. Ik probeer ze duidelijk te maken. Zeg van, het kwam wel goed in Suriname. Maar daarvan ben ik wel van overtuigd. Het enige dat we nog missen misschien serieuze beleidsmaker. Want dan gaan we vast wel bepalen. Dan ben ik nog niet tevreden, hoor. Dus dat kan ik wel aangeven. Maar ik heb wel hoop dat het ooit goed zal worden in dit land.
2: Maar al met al, met deze verhoging neem ik aan dat je hebt minder edatie, no? Met ontevreden leden en dat soort toestanden.
1: Nou, eigenlijk aan een herverhoging zijn is toe. Krijg ik meer edatie. Reden waarom, want de dingen worden zo geslingerd. Er worden een aantal dingen gezegd in de media. Maar in werkelijkheid is dat nog de ET. Dat in Amerika, dan krijg je een aantal leden op je af. Ja, maar voor die beheren dat die eerste instantie was het bij aantreden van deze nieuwe regering. De minister is in de media gekomen, is het eerste kwartaal. Ik heb de man toen gezegd van, minister, Rieker als sector, die zien een moeilijke sector, dus hou rekening. Later heeft de man gesproken over medio. En dat met al, die als dat nog kon ze troe, dan een juwelijk vakbond. Dus dat is wel een beetje enerverend geweest. En ik zie dit weer nu weer gebeuren, bijvoorbeeld een soort flyer zouden mij put. En gelooft u mij, er zijn invloedrijke mensen die erachter staan. En dat is een beetje vermoeiend, want dat is je bepaalde sani. En die zaak is een beetje vermoeiend. Maar ik wil wel rust hebben nu, want daar is nog binnen de afgelopen jaren, zeker de afgelopen 6 jaren niet. Met de kans van deze nieuwe regering moet ik wel aangeven dat een minister, een vakminister, Tangano, hij probeert voor de uiterste best, dat mag ik niet klagen. Maar hij doet hem best alleen, Solisi, Anolikva. Bepaalde zijn het taki eco in de praktijk. Dus dat wel, ik vind de Mamgoro coaching, die professional op het gebied dat even gaan. Zo lees ik, ik vind dat bepaalde besluiten, het ik die ad hoc. En dat al is zorgen voor het probleem die af vakbond. Wat ook recommend, ik wil benaderen, minister, dat al lang aan de van gelegenheid. Maar jullie vakbonden, maar abine, maar de mensen, altijd de mensen langer aan het committee.
2: Maar weet je, ik zou graag willen weten hoe jij reageert op het besluit van de regering om die 15% voorlopig aan te houden voor de regeringsmensen en de maatschappij.

0: zelfde, althans het deel van de regering die zie, bij op moeite nanging. En misschien toen ook terecht. Maar achteraf bekeken, heb ik gezien dat dezelfde regering zei op moeite nanga pistoor dat hij eigenlijk de mij gom mee nanga zelfde zijn. Oké, is een feit. Ieder eigenlijk moet nu goed kunnen verdienen. En zo ook de assembleeleden. Maar wanneer je kijkt wat gros van de samenleving nu krijgt, en althans vergeleken met het geven van de assembleeleden, dan hoeft er in principe geen enkele discussie daarvoor te ontstaan, dat de president en zijn crew vanaf dag 1 zouden moeten hebben gezegd van, net als hoe men gezegd heeft, hey, de zorgsector we poeroe, een rechtelijke mag we poeroe, zo ook de man ben poeroe die voor een assembleelid toe. Want of je mij vraagt, het geven van de zorgsector. We hebben gekozen om akkoord te gaan, om die rust ook te bewaren. En tegelijkertijd hetgeen dat we al jaren bezig waren geweest, dat kan controleren feit. Maar het is pura 15%. In principe. Enfin, ik wil niet zeggen, maar ik zeg, het is iets dat men eerder zou moeten doen. En of ik hoor dat men zegt dat met aanhoud, dan laat me weer toe denken aan in een periode van Bouterse toen de man ben bevriesding, de salaris, de verhoging voor de bewustlieden en achteraf hebben ze het allemaal met TWK gehad. Dus, maar voor mij, men vindt dat ik een koekoe en praat om ze eerlijk in een samenleving is.
1: Oké, dus jij bent bang dat de man kan takken, we houden het aan. Maar bakkant die toch in tijd de meid te kennen aan TV Kabara.
0: Maar dat is zo dat mino. Je hebt dat de man veranderen aan wet. Want het is zo wet. Je zou moeten werken. If you want top in, dan moet je het veranderen aan wet. En daarvoor zijn ze, ik denk dat ze wel in staat moeten kunnen zijn voor veranderen aan wet. Dat binnen een dag. If they mean it, tenminste dan een samenleving. If they mean it, dan een samenleving. Want het zijn dezelfde assembleeleden toch die wetten aannemen. Toch dat kunnen ze dat veranderen.
1: Imro Edam, hij is de voorzitter van ziekenhuis Bonde. Hij leidt de bond bij Barwina, bij Wanika, bij Slans en bij het Jaconessenhuis. Amang Verbond. En hij heeft gereageerd, dames en heren. Ik heb zometeen nog een reactie in dit kader. Maar ik zou u aandacht vragen voor veilig verkeer, maar ik zie dat de mannen nog niet zo ver zijn. Weet, veilig verkeer is nu een vast onderdeel in ons programma. En ik moet eerlijkheid zelf zeggen dat we dus nogal wat reacties krijgen. Dus dat Assan sla in. Zover? Het is goed ingeslagen, dus ik laat u zometeen de nieuwe productie horen voor heden. Ja, Sydney, ik ga een nieuwe afdraai, maak je niet druk. Jullie zijn actief. Hij tapet. Als je nog één ding tapet, lees ik het. Oké, we gaan u dus zometeen de nieuwe productie laten horen van Veilig Verkeer. En die gaat zo. Kan je dat voor me regelen? We vragen u om met volle aandacht te luisteren. Volle aandacht. Let's go!
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Rijd met volle aandacht tot u helemaal thuis bent of op plaats van bestemming. Brigadier

0: Blackson legt uit waarom het belangrijk is het hoofd erbij te houden.
1: Veel mensen verslappen in hun aandacht wanneer ze bijna thuis zijn of op plaats van bestemming. Juist op bekende routes gebeuren vaak fouten, omdat men op routine rijdt. Blijf alert totdat je voertuig volledig geparkeerd is.
2: Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
3: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
2: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
4: En we zijn terug in de uitzending. In deze Bacanatori. Ik vertel je nog een keer. In de case waarbij Prima Voerding Quick hebben ze twee politiemannen aangehouden. Twee politiemannen in de case, in de Quick case aangehouden. Wij hebben ook aan meneer Paul gevraagd. Hij leidt de bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En we hebben hem gevraagd hoe hij dus reageert op het besluit van de regering, genomen tijdens de regeringsvergadering, Tak Demang, hou a 15% doorwerking aan. En dit is wat Poel ons gezegd heeft.
5: Dus kijk, ik ben niet in een hoera-stemming. En ik ga ook zeggen waarom. Men praat erover dat het voorlopig wordt stopgezet. Als ambtenaar en als een vakbondsvoorzitter van de ambtenaren binnen de ambtenarij. En ben ik van mening dat er een systeem moet worden gecreëerd waarbij deze functionarissen niet automatisch meer meegaan met loonsverhogingen. Maar er moet een systeem worden gecreëerd. Kijk, vroeger waren die lonen niet zo fors boven dat van de normale landsdienaar. En ik denk dat dat systeem terug moet komen. En als je ze al dusdanig beloont, dan vind ik dat er binnen de wet iets moet worden aangegeven, gecreëerd, waardoor men helemaal niet met deze verhogingen mee moet gaan. Want het is een wet. Je kan zeggen, je houdt het voorlopig aan. Maar je kan niet zeggen dat je de mensen het helemaal niet geeft, want de mensen hebben er recht op. Dus ik vind dat men wel voor meer duidelijkheid en zekerheid daarin moet zorgen. Dus ik ben niet in een hoera-stemming erover. Het is natuurlijk een goede vooruitzicht, maar het moet geen soelaas. Er is geen zekerheid dat ze het niet krijgen. En daarmee bedoel ik niet dat mensen niet goed moeten verdienen, hoor. Maar mensen die al zo goed verdienen, moeten dan misschien op een andere manier beloond worden. Of als er een verhoging moet komen, moet het op een andere manier gedaan worden. Maar niet automatisch met die kleine landsdienaar.
4: U valt dus over het woord voorlopig.
5: Ja, helemaal. Want ik denk dat we het ook al een keer hebben meegemaakt waarbij salarissen van een hoge functionarissen waren aangehouden voorlopig. En later hebben ze hun geld gekregen. Ik weet niet meer precies in welk jaartal het was, houdt u me dat ten goede, maar ik weet dat het al eerder is gebeurd.
4: Denkt u dat met de forse verhoging voor de zorgsector dat andere groepen zich heel snel op de stoep van de regering zullen aanmelden?
5: Ik noem het toch geen forse verhoging, maar goed, het is een verhoging. Ik denk het wel, want we krijgen de geluiden ook wel dat andere groepen zich gaan roeren om ook in aanmerking te komen. Maar ik blijf het zeggen, men moet er rekening mee houden dat de zorg, wanneer we kijken naar de essentiële diensten, in feite de enigste groep was die werkelijk nog was achtergesteld als we kijken naar het hebben van een eigen loonreeks. Dat is alleen de zorg. Geen enkele andere essentiële dienst kan zeggen dat zij nog geen eigen loonreeks hadden.
4: Oké, goed. Kan ik aan het eind van dit vraaggesprek, meneer Paul, meneer de voorzitter, zeggen gefeliciteerd?
5: Ik ben blij dat we tenminste het punt hebben bereikt dat we een eigen loonreeks hebben voor de zorg. Ik hoop dat de mensen daadwerkelijk niet meer naar het buitenland hoeven te gaan om het beter te hebben. Maar samen, want het is Suriname, we moeten Suriname tot grotere hoogtes brengen. Het is ons land. En ik kijk er naar uit om samen met iedereen, met elke Suriname, dit land vooruit te brengen. En als er zaken zijn waaraan we nog moeten werken, dan moeten we dat samen doen.
4: Dus ik hoef u niet te feliciteren?
5: Nou, dat mag.
4: Ja, dat was meneer Paul. Wat is zijn voornaam? Lloyd Paul moet hij heten. Hij is voorzitter van ABLAS, Algemene Bond Personeel Academisch Ziekenhuis. Beste meneer Limburg, gaarne wil ik u aandacht vragen voor het volgende. Is een zorgpunt. Ik heb de afgelopen tijd al enkele keren het geluid van een vlieger waargenomen. Voornamelijk in de avonduren. In de vliegroute van de diverse helikopters die van en naar de offshore platformen vliegen. Gezien de combinatie van vliegeractiviteiten en het vliegverkeer in dit gebied, bestaat er naar mijn mening een potentieel veiligheidsrisico. Een eventuele aanraking met een helikopter zou immers ernstige gevolgen kunnen hebben, juist omdat een dergelijke situatie momenteel mogelijk nog preventief kan worden voorkomen, wil ik graag uw aandacht vragen daarvoor. Ik zou uw medewerking en eventuele ondersteuning op prijs stellen om onder de aandacht te brengen van de relevante personen en waar mogelijk de nodige preventiemaatregelen te bevorderen. Nou, letten we dus daarop. Dus wanneer ambtenaren een verhoging krijgen, gaan DNA en regering ook vooruit. Maar die denk is ding aanpassing. Ambtenaren ook kiezen. Lem, groetjes uit Para. Osembo, Awara Moxie, Alisi, Awara Sap en Stroop. Hoe kunnen we bestellen? Ja, hij heeft aangegeven toch, je moet bellen met het nummer. Ik kan Lim niet zien. Goedemiddag meneer Cliff. Ik kan u aanraden dat het eten van Donovie top is. Vooral zijn recept van vandaag. Bruine bonen met pompastei en zijn zap. Allemaal top, top, top, zegt Rafael. Donovie zijn bruine bonen. Kort gezegd, men noemt hen verpleegkundigen. Groetjes, Rita. Limburg, afgelopen zaterdag onderweg naar Cabenda Dorp. Oh, dit is een oud bericht. We wensen... Oh ja, deze mevrouw is een bekende vrouw. Ze is zondagjarig, mevrouw Tante Willy Limburg. Ze wordt 90 jaar op zondag aanstaande. Vrouw Willy. 90 jaar je tapo. Ik weet zeker dat Gita heeft zeker al lekker eten in voorbereiding. Dus Diego Drape aan de Capacistraat. Je moet meenemen. En ik kan het mee, want mijn familie. Mevrouw Gita. Gita is sterk in de keuken. Met ondersteuning van Urel. 90 jaar. Tante Willy Etapu. 90. Zondag. Mooi sorry zondag. Bruine bonen met gele banaan, ook heel lekker, zegt Mirjam. Rijst kan je vervangen door bulgur of... Mikaro Sanani en dat niet. Nummer nogmaals herhalen, AUB, en het is... Ja, dan moeten we dat nummer, ik heb het nummer niet opgeschreven, jongen. Kan je met Stef even vragen wat het nummer is? Laat ze dan even van me vragen. Ik wist dat de mensen zouden bellen. Als het om eten gaat. Mensen, sorry hoor, we hebben niet veel aan me vandaag, maar ik ben niet goed, man. Ik ben een beetje moe. Dus zo even rekening met me, ik ben te laat gaan slapen. Limburg-Surinamer aangehouden in Miami voor wapensmokkel. Ik heb het gelezen. Groetjes uit Aruba van Marlon Vreugd. Goedemiddag Marlon. Limburg, we hebben smeerlappen in dit land. Men heeft takken en ander vuil vanuit de Joodse begraafplaats, die laatst in brand stond, gewoon op het trottoir van de Gravenstraat gedumpt. Smeerlappen hebben we in het land. Smeerlappen. Goedemiddag meneer Limbo. Ze kunnen maken cassave bolburger met wildvlees als ham. Meneer Edam, het ondersteunend op administratief personeel krijgen ze ook een verhoging. En AUB een beeld geven wat het zal zijn. Want zonder ons kan het ziekenhuis niet draaien. Limbo, er wordt gesproken over verkeersveiligheidsmaat. Het fietspad van de doorsteekbrug is ruim een jaar afgesloten. En op het wegdek bij de oprit naar de brug is er een hinderlijke overgang van het asfalt naar metaal. Je bent verplicht aan beide kanten bijna te stoppen alvorens de brug op te gaan. Dus al die mooie praatjes is pure comedie en grappenmakerij. Pure comedie. Bedankt broer Lobby voor jou, ze maar naar die zien. Limbo gaat met hopelijk best helemaal niet. Ik zit vol verdriet van mijn zoon is zoek. Mijn zoon is zoek, niemand die contact opneemt. Ik bel de minister al sinds 2 september. Niemand die wat doet voor ons als moeder. Ik vraag u beleefd om ons te helpen. Om de minister te vragen hoe verder. De moeders zijn radeloos. Niemand laat wat horen, Limbo. Op, o God, wat gebeurt in ons land? Waar moeten we hulp zoeken? Niemand wil ons zien, nog tot ons praten. We hebben allemaal ook een moeder en kinderen. Het is dezelfde regering waarop we gestemd hebben. No awinti draai. Het volk zoekt hulp. Toen ze ons nodig hadden om daar te zitten. Waren we goed, Limbo. Limbo, mi brada, mama, bere, ik krie en ahati. Oké, ik zal... Schrijf aan de nummer, ja, zo, ik weet niet. Volgens mij zit de moeder, no? Maar wel, in welke, van welke kies is dit? Zeg, onze jongens is blijkbaar even te maken met die... Dat geval van Guyana. Ik heb het nummer geschreven. Iemand met een salaris van 2000 euro en meer komt niet in aanmerking voor hulp bij de voedselbank. Dankjewel. Limbo Misikaba gaat in de fout door aankondiging van deze eenzijdige verhoging. Zou het compleet zijn als ook de belastingschijven simultaan waren gewijzigd met de nieuwe loonreeks en die 15% verhoging voor de ambtenaren? de kans is zo groot dat de ontevredenheid zelfs groter wordt als blijkt dat de belastingen de helft van de nieuwe salaris heeft opgeëist. Alle moeite vanuit de overheid en de bonden is dan voor niets geweest. Het mooie van de verhogingen wordt dan teniet gedaan. Dat is een heel goede opmerking. Eigenlijk moest ik die vraag aan Edam hebben gesteld. Heel goede opmerking. Suriname heeft nu pas Interpol ingeschakeld om opsporing en aanhouding van Torilal. Oké. Limbo, nu wij het over eten hebben. De beste keuken is die van de Gadri-omgeving Fort Zeelandia. Niet te veel zout en suiker en het eten wordt ter plekke bereid. Ja. De lekkerste bruine bonen was van meneer Seder. Hij was beheerder van een restaurant midden in Paramaribo. Hij is helaas overleden. Lucian Seder. Nou, ik weet het niet. De beste bruine bonen. En dat is van een paar jaren terug. Beste bruine bonen, dames en heren, was van Snelle Park. De waan fat keel bij Boran Njandrape. Was mama bij van Brom. Dat eten van Snelle Park was onvoorstelbaar lekker, ja, met dat je. Dus af van mijn binding. Nou is het wit keel. Bij Snelle Park staat tegenover PCS. Of tegenover Sebuma. Tien jaar erop. Volgens mij maar het was een aan jaar. Dat ik in Jawali zie het aan jaar. Maar het was meestelijk lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Snelle Park. Meneer Lim, het probleem in Suriname is niet de Mennonieten, maar de politiek. Ze weigeren goede wetten en regelgeving te maken omdat ze willen blijven stelen en corruptie voortzetten. Wat als morgen een groep Joden zich in Suriname wil vestigen? Het zijn de wetten die ervoor moeten zorgen dat mensen zich aan de regels houden. We gaan even naar wat advertenties luisteren, dan ben ik straks terug. Even snel. Let's go. Shut up.

0: Als we net hier om de hoek gaan.
1: Maar dan verstaan je niet verstaan dat mij nog wanneer.
0: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is een zin. O, door op elkaar.
1: Isap sang, doe zij wanneer.
0: Mijn popje. A city, hè?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
0: Den na euro.
1: Ma na Hollands in verstaan. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jong an tiang ting fun.
0: Oké, dan mo chari ga wan trawan.
1: Nee, ek foot na chal. Mi wan go na carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
1: Stop teka dif go aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa juro so.
0: Se mai pa juro ne egi o so.

0: Friendly Cap. Download the app
1: nu. Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Juist, gewoon goed. Macintosh Media. Iemand zegt, bruine bonen is van oorsprong een Joods recept. Het is overgenomen door de Kriolen. Helaas worden niet alle originele ingrediënten uit de tijd gebruikt om het Joods te behouden. Het is gaan kasteren. En de Chinese beheerder of kok van het Dr. Snelle Park was de enige die het nog had behouden. Hij is nu helaas welen. Waarom de morgen? Ik heb bij Bosch weer die man. Hoe wil je broeder worden om mensen spuitjes te geven als je altijd zelf ziek en slapjes bent? Ja, gaan we overdrijven. Ben ik altijd ziek en slapjes? Ik ga dan niet overdrijven. Hoe staat het met de zaak van mevrouw Jesseren? Geen beeld, geen geluid. Moet ze niet op de opsporingslijst? En door wie wordt ze beschermd? Wat is het nummer van mevrouw de kookvrouw? Nou, ik heb hier het nummer waarop u kunt bestellen, want dat is gevraagd door een paar mensen. Het is 833-5544. Zo makkelijk nummer. Ik zou maar nu bestellen als ik u was. 833-5544. Makkelijk te onthouden. 833-5544. Ten aanzien van die 15% loonsverhoging kon de regering de ambtenaren liever 3000 koopkrachtversterking geven. De koopkrachtversterking kon worden verhoogd. Dan was het niet belast. Dit zou een verbetering betekenen voor de ambtenaren, vooral de meesters en doctorandussen. Macht en kapitaal zijn natuurlijke bondgenoten. Macht wil delen in het kapitaal, kapitaal wil macht kopen. En wanneer die belangen botsen, komt de smurrie naar boven, waarna het grote publiek mag toekijken en meedelen in de rekening. En juist daar wordt het interessant. Niet alleen wat landen zeggen dat een systeem is, maar vooral wie uiteindelijk de macht over het kapitaal en de macht over de staat weet te organiseren. Daar ligt volgens mij de kern van de huidige geopolitieke strijd. Meneer Limbo, is het geen tijd om mevrouw Washa te horen met betrekking tot het verdwijnen van haar? Ja, maar ja, de politie moet dat weten. Snelle Park, de heer Dubois, werkte ook bij Theater Star. De kok van Snelle Park was Ho Tam Kui. Nolly noemde ze hem. Je krijgt verschillende namen. Iemand anders zegt Snelle Park, Nolly. Verhoging zorgt, staat op FB, president en NDP. Morgen is 19 september. Dan is het Samaka Daka, vertaald Dag van de Saramakaners. Het is een feestdag in Suriname op 19 september. Deze dag herinnert aan de vrede van 19 september 1762. Die werd gesloten tussen het koloniaal bestuur en de stam van de Saramakaners. Het verdrag volgde 2 jaar na vrede voor de Aucaners. We hebben een keer uitgebreid met iemand hierover gesproken in Bakkanatori. Ik heb je een video gestuurd, Cliff, waar men als gekken rijdt in het verkeer. En meneer Pool heeft helemaal gelijk met betrekking tot de voorlopige aanhouding. Dom lawaai maken liever dit op. Als er links en rechts iets gegild wordt en niemand concreet de stappen onderneemt, zoals de deskundige van de San ons nou. Zoals de deskundige van der San ons nauwkeurig heeft uitgelegd, dan krijg je dit soort mededelingen van de hoogste top. Dan komen de mascottes op social media doen alsof het een geweldig besluit is. Alle regeringen hebben dit met ons als volk gedaan. 6 maanden voor hun termijn expireert, vorderen ze dit alles terug, dan staat dit in Dagblad Suriname en Times als headliners. Maar dan is de uitbetaling er al geweest. Wordt er nog iets gedaan met de verstopping aan de Joodompigstraat, de Sofiaslust? Verhoging is mooi, maar heeft men rekening gehouden met de koers die kan stijgen? Mijn mening, Lim, ze kunnen meneer Schiek het best gebruiken als voorzitter RVC bij EBS, SLM of Staatsolie. Oké, we gaan er eerder uit vanmiddag. We gaan rust op als team tien zo. Want we moeten nog zondag flitsen. Oh ja, dit is het nummer van Dolphy. Ja, heb ik al doorgegeven. 8-3-5-4. Dank u wel, DC. En Dolphy geeft zelf het nummer 8-3-5-4. Het heeft geen missen. Allee, we gaan een beetje slapen, een beetje uitrusten. Weekend is er nog een en ander te doen. Ik heb nog een boel lange interview wat ik moet afnemen in het kader van Senioren Spiegel. Dus zondag aanstaande krijgt u een nieuwe aflevering van Senioren Spiegel om 10:00 met een interessante gast. Dat is zondag aanstaande. En zondagmiddag hebben we dus de live retrospectie om 16:00 precies. Vergeet niet morgen een doorstart van het jongerenprogramma om 10:00. Jenny. Het programma heeft intussen een naam, dat ziet en hoort u morgen om 10:00. En ik dacht dat er ook een nieuwe aflevering is van Culturo Leri om 14:00. Allemaal interessant. Stay tuned. Later de hitparade en ook de reggae jam. En vergeet niet dat we ook zondag de uitzending hebben met Pastor Botse en de organisatie Betel Upper Room. En onze goede vriend Rappa mag ik zeker niet vergeten met Connecting the Dots. De spits de oren, zoals hij ons dat heeft gezegd. Mensen, let goed op jezelf. Tot maandag met Gods wil. Met een nieuwe aflevering van Bagan Natori. Goedemiddag. Hoi.

0: Ja, ma?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, na imie si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if i bosena €100 ete, zorg dat i dwen via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dem sabi. Wat een service geweldig. De oorsmalet mi de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni si bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
0: Mama!
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepsing winkels.
6: De number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
8: Number one.
9: Number one.

0: Radio.
1: Radio.

0: ekto moisa ni maufa anga de kisai. De pamaka anga de ingi.
1: Wamandu enta fasie. Upu, bilo, sa makaliba.
0: Mekede tekede big up.
1: Ahibus konde. Surinaamse vrouwen zijn de mooiste vrouwen. Wow, zeg.

0: The greatest.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Rijd met volle aandacht tot u helemaal thuis bent of op plaats van bestemming. Brigadier Blackson legt uit waarom het belangrijk is het hoofd erbij te houden.
3: Veel mensen verslappen in uw aandacht wanneer ze bijna thuis zijn of op plaats van bestemming. Juist op bekende routes gebeuren vaak fouten, omdat men op routine rijdt. Blijf alert totdat je voertuig volledig geparkeerd is.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940 inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed

0: dagen vliegen voorbij. Het is vandaag vrijdag 18 september. Goedenavond, lieve luisteraars. Je bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Het is lekker weekend en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Ik laat jullie straks dus de 10 heetste pagoes op dit moment in Switis Ranang horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet? Dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma? Dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Your systems are offline.

0: Radio. Jullie weten dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week voordat wij van start gaan met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 9 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 8 hadden we Blessed and Alive van Rootboy en Sarkody. Op nummer 7 Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 6 stond Tyla met Dead Girl. Pareltje stond op nummer 5 met Crazy For You. Op nummer 4 hadden we Mi Chico van DJ Goya. Op nummer 3 stond Doe Normaal van Psycho. Brady van Enver stond op nummer 2. En onze nummer 1 van de vorige week was Ma Van Pa van Sankofa. Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Het is dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. En we starten

0: À sa scrivi.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Ja, op nummer 10 deze week nieuw op de lijst. Hun doen en laten van Abte. Nou, deze meneer blijft maar de hits droppen. Hij heeft al een lied op de Phenomenal Top 10. En hij komt nu nieuw binnen op de lijst op nummer 9. Ik heb het over Psycho met Pluman.
3: Boy, boy, fire boy.
4: 9.

Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Op nummer 9, nu op de lijst, Pluman van Psycho. Deze dame komt van plek nummer 5, dat wil zeggen ze gaat 3 plekken achteruit. Op nummer 8 deze week, Crazy for You van Pareltje.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
0: Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. We zijn beland bij plek nummer 6. Twee plekken vooruit voor Rude Boy en Sarkodi. Ze staan op nummer 6 met Blessed and Alive.
2: What else? You know what time it is.
3: Coming on.
2: Open the big bomb, Biddy.
4: Number 6.

onze nummer 6 van deze week, Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodi. Ook twee mooie plekken vooruit voor Kenny B en Benjamin Faya. Ze staan deze week op nummer 5 met Lobby Baka.

Nederlandse nummer 5 van deze week, Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. De vorige week stond Enver nog op nummer 2. Hij gaat deze week

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week, Brady van Enver. We zijn nu beland bij de top 3, maar voordat we

0: Psycho met Pluman. Op nummer 8 staat Pareltje met Crazy For You. Nico en Vin staan op nummer 7 met Let's Rewind. Op nummer 6 Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Op nummer 5 Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. En op nummer 4 staat Enver met Brady.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dan gaan we lekker verder met nummer 3 van deze week. Op nummer 3 Michiko van DJ Goya.

0: is onze nummer 3 van deze week, DJ Goya met Mi Chico. Psycho gaat deze week een plek vooruit en staat op nummer 2 met Doe Normaal.
1: Nummer 2.

0: Music belongs here on your number one station.
1: Status on to number 2 van deze week, Doe Normaal van Psycho. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste song op dit moment bij Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim, de nummer 1 op de Phenomenal Top 10, is nog steeds Ma van Pa van Sankofa.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: wil je een sausje bij?
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij, als ik het goed heb. Ma van Pa van Sankofa. Twee nieuwe pokus op de lijst wil zeggen dat er ook twee liedjes uit de lijst zijn. Uit de lijst deze week Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. En ook That Girl van Tyla is eruit. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal, net als ik, weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur of morgen zaterdagmiddag om 1 uur. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Reggae Jam on Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur wit bra. Wasansa langa noka sweetie. En wasansa sweetie noka langa. The Reggae Jam on